Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio.

0: Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We hebben al ongelooflijke mooie lessen achter de rug. En de afgelopen les vind ik zelf een bijzondere mooie les. Gebedsverhoring. En gewoon het zeker weten dat als we bidden overeenkomstig zijn wil. Als we bidden in zijn wil. En als we waarheid bidden. Het zeker weten dat God ons dan verhoort. Man, dat is gewoon super powerful, weet je. Dat is gewoon mindblowing. En daar word ik heel erg enthousiast van. Want mijn God kan gewoon niet liegen. God kan niet liegen. Als hij iets zegt, dan is het gewoon zo. Dus als de Bijbel zegt dat alles wat u bidden begeert, gelooft dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen, dan is dat gewoon zo. Dan is dat gewoon zo. Het is gewoon powerful. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, vraag wat je maar wilt en het zal je ten deel vallen. Belofte. Weet je, iedereen die tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Weet je, als wij gewoon tot God komen en geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doet en dat hij is wie hij zegt dat hij is en weet je, dan kan je gewoon niet stuk, man. Dan kan je gewoon niet stuk. God is zo powerful, weet je. Halleluja, weet je. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo'n geweldige God bent. Dank u wel dat u zo'n powervolle, machtige, almachtige, grote God bent. En dat u onze Vader bent. Heer, en dat u ons al die geweldige beloftes geschonken heeft. En dat u ons laat zien wie we mogen zijn in u. Dat u laat zien wat we vermogen in u, hoe we dat mogen uitwandelen. Dat u onze identiteit en autoriteit laat zien vanuit uw woord. Dat Jezus ons onderwijst aangaande de dingen van het koninkrijk. Dat we mogen begrijpen wat onze erfenis is. Dat we mogen begrijpen hoe kostbaar voor u zijn, Vader. Wat bent u een geweldige God? En wat heeft u een geweldige dingen voor ons gedaan? Want in wat voor geweldige beloftes heeft u alles vastgelegd? U bent zo goed, Vader. U bent zo goed. Er is geen reden tot klacht. Er is geen reden tot mopperen. Er is geen reden tot ondankbaarheid. Er is gewoon geen reden toe, Vader. Echt, we mogen ons gewoon verheugen in u, want u bent zo onvoorstelbaar, niet te bevatten goed, Vader. En ik wil u even loven en prijzen op dit moment en u gewoon danken voor wie u bent en voor alles wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Ik prijs uw grote naam, machtige God. Ik aanbid u met heel mijn hart en heel mijn ziel en heel mijn verstand. U bent alles. Alles is tot u, voor u, door u. U bent de koning der koningen, de Heere der Heren. U bent onze majesteit. De grote ik ben, de almachtige. De eeuwige Vader, vredevorst. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor de zalving van uw Heilige Geest. En dank u wel dat we zo samen mogen komen met elkaar om te luisteren naar uw woord. Om te luisteren naar uw onderwijs. Hoe u mensen wilt laten zien hoe ze kunnen wandelen op deze wereld. Uw kinderen. Hoe we een verschil kunnen maken in deze wereld. Wij, uw kinderen, Vader. U verdient alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. U bent God en u bent onze papa. Dank u wel, Vader, in Jezus' machtige naam. Halleluja. Weet je, dan kan zo de vreugde van God in één keer over je heen komen als je realiseert hoe geweldig hij is. Amen. Weet je, ik wil met een nieuwe les gaan beginnen. En eigenlijk een nieuw stuk weer van dat leven in de volheid, zeg maar. Die identiteit uitwandelen en doen wat Jezus van ons vraagt, weet je. Hij zegt, waarom noemt u mij Heer en Heer? Doet niet wat ik zeg, weet je. Ik bedoel, zijn vader zegt in Matthäus 17, vers 5, zegt hij, vond het wel grappig hoe dat zijn Matthäus, want ik zit ook heel vaak in Engels, dus dan is Matthew. En dan in het Nederlands is Matthäus, dus Matthäus. Maar in Matthäus 17, vers 5 zegt God over Jezus, zegt, dit is mijn geliefde zoon, weet je, luister naar hem. Luister naar hem. Zijn moeder zegt in Johannes 2, vers 5, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En dan zegt Jezus, waarom noemt u mij Heer, Heer en doet niet wat ik zeg? Mijn vader zegt het, mijn moeder zegt het. Je noemt me Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Weet je, je doet niet wat ik zeg. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel kritiek hebben. Weet je, op mensen die opstaan voor het koninkrijk van God. Bijzonder gewoon. En dan met name christenen. Je hebt het mij wel eens wel vaker horen zeggen, maar het komt omdat ik me er gewoon zo over verbaas. Ze lezen zelf de Bijbel niet, ze hebben geen geloof, ze dragen geen vrucht en ze hebben er ook geen geloof voor. Weet je, ze laten de Heilige Geest buiten de deur staan. Ze hebben geen kennis. Ze hebben niet de moeite genomen om Jezus, die zij Heren, Heren noemen, echt te kennen door zijn woord. Echt te kennen door hun leven apart te zetten, naar de Bijbelschool te gaan en te gaan ontdekken wie ze zijn in Christus en wat de waarheid is en hoe ze kunnen wandelen vanuit het woord van God. Ze gaan alleen op zondag naar de kerk en dan een keer naar een bidstond. Weet je, en dan vervolgens hebben ze kritiek op iedereen die opstaat en het woord van God verkondigt. En dan hoor je ze soms zeggen van ja, weet je, hij trekt alles uit zijn verband. Leg me even een verband uit dan, voordat je kan zeggen dat ik het uit het verband trek. Ja, want dat weet je niet, want je weet niet eens wat er staat. Je wil gewoon commentaar leveren. Want daar ben je voor geroepen, om commentaar te leveren. je had commentator moeten worden. Weet je, maar mensen hebben zoveel kritiek. En dan denk ik van, wat voor getuigenis geef jij nou, hè, door je broeder aan te vallen of je zuster aan te vallen die opstaat voor het Koninkrijk van God. Wat voor getuigenis geef jij? Jij geeft een hele beroerde getuigenis van Jezus Christus, die jij zegt wie jouw Heren is. Waarom noem je mij Heren, Heren en doet niet wat ik zeg? Want hij zegt, Vader, ik bid dat ze één zullen zijn zoals u en ik één zijn. Weet je? Zodat de hele wereld zal zien dat u mij gezonden heeft. Weet je? En dat de hele wereld zal zien dat wij bij Koning Jezus horen. Dat hierin zal de wereld zien dat u mijn discipelen bent. Weet je? Als u elkaar lief hebt. Dat is wat Jezus zegt in zijn woord. Dat is wat hij zegt. Maar wij geven zo'n beroerde getuigenis van dat we kinderen zijn van God, omdat we constant bezig zijn om elkaar te bekritiseren en te beoordelen en te veroordelen en te lasteren en te smaden en maar van alles te vinden. Weet je, het is klaar. Hou je smoel. Weet je, als je het niet met me eens bent, of als ik het niet met jou eens ben, kunnen we elkaar contacten. We hoeven niet op social media te zetten en Facebook en iedereen te laten zien dat je een mening hebt. Iedereen heeft een mening, dus zo bijzonder ben je niet. De hele wereld heeft een mening. En weet je wat je doet met een mening? Je geeft hem altijd weg, want je hebt er zelf helemaal niks aan. Maar het is nog steeds maar een mening en een mening zegt helemaal niks over mij. Een mening die jij over mij geeft, zegt alles over jou, maar het zegt niks over mij, want het is maar een mening. Als jij lang kort vindt en ik vind kort lang, weet je wie je hebt gelijk, want het is maar een mening. Weet je, dus je mag je mening hebben en heb gewoon je mening, maar gebruik gewoon je verstand. Wij moeten getuigenis geven van Koning Jezus. Wij moeten de hele wereld laten zien dat wij één zijn met elkaar. Dat we eenheid hebben met elkaar. Dat we alle verschillen naast elkaar leggen en dat we één ding voor ogen houden. Weet je, want ik heb mij voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. That's it. Dat we alleen Jezus voor ogen houden. Wat hij heeft gedaan, zijn dood, zijn opstanding, zijn offer, wat hij tot stand heeft gebracht. Het evangelie van de genade, de goedheid en de liefde van God, de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat al zijn beloftes ja en amen zijn, dat zijn woord waarheid is. En dat we dat uitwandelen naar de hele wereld, maar vooral ook zeker naar elkaar. Zeker naar elkaar. God zegt, weet je, het is zo belangrijk dat we met name de broeders lief hebben. Want als we elkaar al niet lief kunnen hebben, weet je, hoe kunnen we dan mensen lief hebben die in de wereld zijn? Mensen die zondaren zijn. Soms geven we meer om zondaren dan om elkaar. Maar wij zijn broeders en zusters van elkaar. Doe normaal. Kap met al die onzin. Weet je, wandel in liefde, weet je, maar doe geen concessies. Weet je, stop met oordelen. En stop met veroordelen. De Bijbel zegt ook gewoon in, weet je, van, weet je, oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan is al gegeven voor een goede, geschudde, vastgedrukte, overlopende maat zal men in de schoot werpen. Want met dezelfde maat waarmee je meet zal er ook bij u gemeten worden. Weet je, de Bijbel staat vol met dat soort dingen. En wat doen we? We zijn aan het oordelen, we zijn aan het veroordelen. We laten niet los, we houden vast. We komen constant met dingen uit het verleden. Oh man, wat houden we ervan om modder te gooien naar elkaar. Ik had niet verwacht dat ik dit dingen allemaal zou noemen. Maar weet je, soms dringt de Heilige Geest je gewoon om dingen te benoemen gewoon zoals ze zijn. Weet je, kijk, ik ben geroepen om licht in de duisternis te brengen, niet om de duisternis aan het licht te brengen. Ja, ik heb bepaalde waardes en mijn waardes mag ik uitspreken. Ik geloof dit niet, ik geloof dat wel. Ik sta hiervoor en daar sta ik niet voor. Dit is wat God goed vindt en dit is wat God niet goed vindt. Dus als God het niet goed vindt, vind ik het ook niet goed. En als God het goed vindt, vind ik het ook goed. Dat is gewoon een duidelijke mening, dus jouw geloofsovertuiging. Maar, weet je, en ik heb mezelf er ook schuldig aan gemaakt in het verleden. Weet je, om anderen in het lichaam van Christus te bekritiseren vanwege de manier waarop God met hun wandelt en de zalving die God op hun leven heeft, zeg maar, is gewoon echt not done. Is gewoon fout. Is gewoon fout. En ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb ook dingen geroepen. Weet je, en uit onwetendheid en onvolwassenheid en ga zo maar door. Maar ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb gezegd, weet je, ik ga geen negatieve dingen meer zeggen over andere bedieningen en hoe zij wandelen en hoe goed. Maar weet je, ik kijk gewoon naar de vruchten, want aan de vrucht zult u de boom herkennen. Weet je, dus je weet precies van, nee, weet je, dit is de boom. Want kijk maar naar die vruchten. Dus als er goede vruchten zijn, is het gewoon een goede boom. En of die goede boom dan krom groeit, of recht groeit, of naar beneden groeit, of weet ik veel, kan mij het schelen wat. Zolang die goede vruchten voortbrengt, moet je niet zeuren. Moet je God loven en prijzen en dankbaar zijn. Dan laat jij zien wie je bent. Dan geef je goed getuigenis van koning Jezus. Halleluja. Ik ben nog helemaal niet eens aan mijn les begonnen. Maar we zijn alweer bijna aan het einde. Ik was helemaal vergeten dat we aan tijd vastzitten. Maar ja, dat is het probleem met de preacher. Als hij gaat preachen, dan... Oké, anyway. Dus ik wil het gaan hebben over getuigen zijn. Weet je, wij zijn Gods kinderen geworden. En hij vraagt van ons dat wij nu zijn getuigen zijn. En ik wil gewoon kijken van, joh, wat is nou een getuige? En waar moeten we dan van getuigen? Weet je, hij zegt in Handelingen 1 vers 8, zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zo. En u zult mijn getuige zijn. Weet je, en de kracht van de Heilige Geest over ons. En u zult mijn getuige zijn. Daar staat getuige eigenlijk martelaar. U zult mijn martelaar zijn. U zult bereid zijn om uw leven op het altaar te leggen. U zult zo vrijmoedig worden dat het niet meer uitmaakt wat mensen van u vinden. Dat het niet meer uitmaakt hoe mensen op je reageren. Dat het niet meer uitmaakt hoe hoog de berg is die je tegemoet gaat. Dat het niet meer uitmaakt hoe diep het dal is waar je in kijkt. Het maakt niet meer uit welke storm je door moet gaan. Het maakt niet meer uit wat het je ook kan kosten. Je bent bereid om een martelaar te zijn voor mijn koninkrijk. Dat doet de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Wauw, dat is powerful, man. Weet je, dus nou, je ontvangt die kracht van de Heilige Geest om getuige te zijn. Dat is het doel. Getuige zijn. Weet je, nou, wat is een getuige precies? Een getuige is iemand die iets gezien of gehoord heeft en hij of zij brengt het dan waarheidsgetrouw over aan een ander. He, stel dat je een ongeluk ziet gebeuren en je ziet wie de fout was. Bijvoorbeeld iemand die reed door een rood licht en daardoor klapten die auto's op elkaar. En dan geef jij verslag van hetgene wat jij gezien hebt. Je legt als het ware een waarheidsgetrouw getuigenis af. Van joh, die meneer reed door rood licht. Waardoor het ongeluk is ontstaan. Nou, dat is wat een getuige doet. Maar er zijn altijd mensen die een vals getuigenis afleggen. Die de feiten verdraaien. Weet je, die een onbetrouwbaar woord geven. Weet je, tegen Jezus legden zij ook een valse getuigenis af. Weet je, in Marcus 14, 55 staat er, want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Weet je, de ene zei dit, de ander zei dat. En weet ik wat dat waardoor je wist dat het geen waarheid was. Want waarheid sluit altijd op elkaar aan. Nou, de Bijbel leert ons als kinderen van God om echter geen vals getuigenis af te leggen. Marcus 10, vers 19. Dus wij moeten altijd de waarheid spreken. En als wij getuigen, moeten wij altijd van de waarheid getuigen. Weet je, nou, Jezus is de waarheid. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We moeten altijd de waarheid spreken, no matter what. Altijd. Als ik een visum aanvraag indien ergens voor, dan vragen ze altijd standaard, bent u ooit veroordeeld geweest voor criminele activiteit of dat soort dingen? Nou, ik ga geen nee invullen, want het is ja. Ik kan niet liegen, ik moet gewoon de waarheid vertellen. Weet je, en als we dan vanwege mijn verleden afrekenen vandaag in het heden, zoals heel veel mensen doen in de wereld. Hè, je verleden blijft altijd als een smet op je en ze blijven je altijd veroordelen om dingen die je in het verleden hebt gedaan. Terwijl de Bijbel zegt, oh, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar nuttig werk doen met zijn ander, opdat hij tot zegen is voor een ander. Weet je, iedereen die zegt in de wereld van eens een dief, altijd een dief. Maar dat is gewoon een leugen. Dat is gewoon een leugen. Dat is helemaal niet waar. Als jij altijd een dief bent geweest en jij zegt vanaf vandaag zal ik nooit meer iets stelen, ben jij vanaf vandaag geen dief meer. Als je nooit meer wat steelt. Dus het is niet eens een dief, altijd een dief. Dat is gewoon onzin. En ik kan daarvan getuigen, maar ik ga die kant nu niet op. Maar ik ben in zoveel situaties geweest waarin ik de gelegenheid had om, zonder dat ik slachtoffer zou maken, wat dan ook, heel veel geld, over heel veel geld zou kunnen beschikken. Of weet ik veel wat, maar ik denk er niet eens aan. Waarom? Ik ben niet meer die oude persoon. Ik ben niet meer die Johan die ik was. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, that's it, done. Oude Johan is dood, bestaat niet meer, die persoon bestaat niet meer. Dus ik doe niet meer de dingen die ik deed. Ik denk niet meer zoals ik dacht. Ik handel niet meer zoals ik handelde. Weet je, omdat ik niet meer die persoon ben. Zo simpel is het gewoon. En dat is voor de wereld is dat niet te bevatten. Nee, maar eens in die valt tijd en lief. Weet je, een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Al die onzin uitspraken. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, halleluja. Weet je, een eerlijk en een rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. Ongeacht de consequenties, ongeacht wat het hem zou kunnen kosten. Ongeacht of hij zijn baan kan kwijtraken. Ongeacht of dat hij daardoor verlies leidt. Ongeacht of hij daardoor schade leidt of wat dan ook. Weet je, een eerlijk en rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. No matter what. No matter what. En dat is iets wat ik gewoon, want ik heb wel de hele wereld kan er misschien intrappen, maar God weet het. Weet je, en ik zal niet zondigen tegenover de hemel en tegenover mijn vader. Nou, Jezus zelf getuigde ook van wat hij gezien en wat hij gehoord had. Zoals wij moeten getuigen van wat wij gezien en gehoord hebben, zo deed Jezus dat ook. Weet je, hij zegt in Johannes 3 vers 32, zegt hij, en wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Dus hij getuigde van wat hij gezien en gehoord had, dat getuigt hij. Gewoon de waarheid. Maar niemand nam zijn getuigenis aan. Ze namen het niet aan, maar hij sprak wel de waarheid, want hij is de waarheid. Amen. Nou, Jezus gaf zijn discipelen, weet je, opdracht om ook te getuigen. In Johannes 15, vers 27 zegt hij: en u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Je hebt al die dingen gezien, je hebt het meegemaakt, je bent beleefd, je was erbij, je hebt het gezien. Jij bent mijn getuige en jij moet gaan getuigen van de waarheid, van hetgene wat jij gezien heeft. Weet je, er staat: in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem, en u bent van deze dingen getuige. U bent getuige. Zij hadden het gezien en zij hadden het gehoord en zij moeten hiervan getuigen. En dat deden zij ook. Weet je, dat ze deden zij. In Johannes, in Handelingen 2, vers 32 staat: deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. En in Handelingen 4, vers 20 zeggen ze: want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en wij gehoord hebben. Zij getuigden constant van Jezus. Weet je, Andreas die ging naar zijn broeder Petrus. Hij zegt: ja, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. Weet je, Filippus die krijgt een ontmoeting met Jezus, gaat gelijk naar zijn maatje Nathanael. Hij zegt: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En leidt hem dan vervolgens naar de Heer. De Samaritaanse vrouw, die krijgt een ontmoeting met Jezus, krijgt een woord van kennis. Ze gaat gelijk naar haar eigen dorp. Ze zegt: zie je, er is iemand die mij alles van mijn leven heeft verteld. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen overal rond om te getuigen van wat ze gezien hadden, wat ze gehoord hadden. En ze verspreidden op deze wijze het evangelie. Ze gingen overal om te getuigen. Overal. Weet je, Jezus riep hen ook en ze lieten gelijk alles achter hen. En ze volgden gewoon Jezus om vervolgens mee te gaan, om te gaan getuigen. Dat is gewoon geweldig. Apostel Paulus werd ook geroepen om een getuige te zijn. In Handelingen 22, vers 14, daar staat: en hij zei: de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en hebt gehoord. Dus Paulus, die is voorbestemd om Gods wil te kennen en om de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. En hij moet voor Christus, bij alle mensen moet hij getuige zijn van wat hij gezien en wat hij gehoord heeft. Bij alle mensen. Nou, om heel even een klein zijstraatje hier weer in te nemen. Paulus had een ontmoeting met de Heer, maar Jezus was al gestorven, opgestaan, opgegaan in de hemel. Dus hij had een ontmoeting met Jezus na zijn dood en opstanding. En hij had een ontmoeting met Jezus en Jezus legde dingen in zijn hart. En vanaf dat moment begon hij te getuigen van koning Jezus. En begon hij te getuigen wat hij gezien en wat hij gehoord had. En zijn getuigenis waarachtig en zijn getuigenis geen leugen. Weet je, en zo hebben wij ook een ontmoeting gehad met koning Jezus. En wij zijn getuigen van koning Jezus. Wij moeten getuigen van wat hij voor ons gedaan heeft. We moeten getuigen hoe hij in ons leven is gekomen. Hoe hij ons leven heeft getransformeerd. Hoe hij ons heeft aangeraakt. Hoe hij ons heeft vrijgezet. Hoe hij ons genezen heeft. Hoe hij ons heeft opgepakt en afgestoft en op onze weg heeft gestuurd. Hoe hij ons gezegend heeft. Hoe hij ons troost en bemoedigt. Hoe hij ons bijstaat. Ons draagt en ons vasthoudt en nooit meer los zal laten. Hoe hij ons vreugde geeft en blijdschap en rust en vrede. Oh man, weet je hoe hij ons gewoon geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Het is gewoon, daar zijn wij getuigen van, man. Al zijn discipelen getuigden van hem. Wij zijn ook zijn discipelen. Wij moeten ook gewoon getuigen van hem. Hij zegt: jullie zullen mijn getuigen zijn. En wat een eer dat koning Jezus ons toevertrouwt dat wij van hem mogen getuigen en dat wij voor hem mogen getuigen in deze wereld. En we kunnen van hem getuigen, want we hebben hem gezien en gehoord. Wij hebben hem gezien en gehoord. Ik heb Christus geestelijk gezien en gehoord. Ik was in mijn gevangeniscel en hij kwam binnen daar door die stenen muren heen, door die tralies heen, door die stalen deur, naar die pisvlek, naar die kakkerlak. Hij kwam naar mij toe en hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn glorie aan mij. En hij transformeerde mijn hele leven radicaal en ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik sta letterlijk in vuur en vlam voor koning Jezus. En ik getuig van wat ik gezien en wat ik gehoord heb. En mijn getuigenis is waar en is geen leugen. God is getuige dat mijn getuigenis geen leugen is. Hij is mijn getuige dat ik een bovennatuurlijk ontmoeting heb gehad met de levende God, wat mijn leven compleet en radicaal getransformeerd heeft, waardoor ik nooit meer hetzelfde kon zijn, waardoor mijn hele familie tot geloof is gekomen en tienduizenden mensen over de hele wereld ieder jaar tot geloof komen, door mijn getuigenis. Dit is mijn getuigenis. En jullie hebben hem ook gezien en jullie hebben hem ook gehoord en daarom, weet je, zijn jullie nu kinderen van de Allerhoogste en jullie moeten gewoon van hem getuigen. We moeten dus getuigen van wat we gezien en gehoord hebben. Nou, moet je theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen? Nee, natuurlijk moet je geen theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen. Een getuige is wat je bent en wat je doet. Het gaat om jouw persoonlijke getuigenis, om jouw persoonlijke verhaal. Niet alleen dat je getuigt wat er allemaal in de Bijbel staat, want dat kunnen ze zelf ook lezen. Weet je, het is prima om soms een Bijbeltekst te gebruiken om dingen te onderbouwen. Weet je, van ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik was duister, maar nu ben ik licht. Want die dingen staan namelijk allemaal in de Bijbel. Weet je, maar het gaat om dat jij aan de mensen getuigt wat God in jouw leven heeft gedaan. En dan kan de Bijbel, datgene wat je zegt, kan dat bevestigen. Weet je, en nogmaals, weet je, als je mij of Brenda neemt als voorbeeld. Wij getuigen aan heel de wereld. Aan heel de wereld. Wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Overal waar wij komen, getuigen wij van wat God voor ons heeft gedaan. En weet je, er is geen spel tussen te krijgen. Er is geen spel tussen te krijgen. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen welke theoloog je bent. Het kan me niet schelen welke criticus je bent. Welke commentator je bent. Het kan me niet schelen wie je bent. En waar je vandaan komt, waar je voor hebt geleerd. En wat jouw mening is. Er is geen spel tussen te krijgen tussen mijn getuigenis en die van Brenda. Want wat wij getuigen is de waarheid. En God is onze getuige dat wij de waarheid getuigen. Onze getuigenis is waarachtig. Weet je, en iedereen kan het bij iedereen navragen om te bevestigen dat wij de waarheid spreken. Maar je hoeft het niet na te vragen. Het is gewoon de waarheid, omdat het onze getuigenis is. Er is geen spel tussen te krijgen. Mensen hebben ons wel eens geprobeerd om in een kwaad daglicht te stellen door valse getuigenis over ons af te leggen. Door te proberen onze getuigenis onderuit te halen en te vertellen dat ik iemand anders was dan de persoon die ik zeg dat ik ben. En weet ik wat allemaal. En hele verhalen, allemaal onzin dingen over een andere meneer met dezelfde naam die ooit een keer in Brazilië is gearresteerd. En hele hoe noemen ze dat? Complottheorieën hadden ze bedacht en weet ik wat allemaal. En ik dacht bij mezelf van, man, weet je, ten eerste, hoe zielig ben je? Maar oké, prima, doe je ding, weet je, wees er gewoon gelukkig mee. En iedereen die ernaar kijkt en het gelooft, wees er gewoon gelukkig mee. Who cares? I don't care. Weet je, want God weet wat de waarheid is. Ik weet wat de waarheid is. Plus, die 10 jaar in de bias die ik heb gezeten, voor hetgene waarvoor ik in de bias heb gezeten, die sporen en die littekens draag ik nog steeds mee in mijn hart. Weet je, dat draagt nog steeds mee in mijn leven. Ik weet waarvoor ik heb gezeten en ik weet wat ik heb gedaan. Weet je, dus, en ik weet wat God in mijn leven heeft gedaan. En hoe hij alles heeft gesteld en mij heeft vrijgezet. En iedereen die dat besluit te geloven, weet je gezegend. Iedereen die niet besluit te geloven, weet je gezegend. Wat kan mij het schelen? Het is mijn getuigenis. En daar is geen spel tussen te krijgen, halleluja. Geen spel tussen te krijgen. En een getuige hoeft dus ook niet te reden twisten. Je hoeft niet met iemand in discussie te gaan. Nee, het is wel zo, want dit of dat. Nee, dit is gewoon mijn getuigenis. Doe ermee wat je wilt. Doe ermee wat je wilt. Mensen zeiden, ik heb eens commentaar gekregen. Ja, oh ja hoor, hij had een hocus pocus ontmoeting met God. God openbaart zich aan niemand zoals hij zich aan Johan heeft openbaard. Met een fel licht in zijn cel en weet ik wat allemaal. En toestanden en ga zo maar door. En ik dacht van, ken je de Bijbel niet? Want ik wist dat namelijk helemaal niet. Later, toen ik de Bijbel begon te lezen, las ik over de ontmoeting van Paulus met Jezus. Het licht was zo fel dat hij blind werd. En 3 dagen blind was. En toen pas, toen hij gedoopt werd door Ananias, vielen de schellen van zijn ogen en kon hij weer zien. Weet je, en hij wist gelijk. Het licht was zo fel, hij wist gelijk. Dit is God. Dit is God. Dit is Jezus. Heren, heren, heren. Weet je, wie bent u, heren? Ik ben Jezus die u vervolgt. Weet je, hij twistte er niet over. Hij ging er niet over in discussie, wat dan ook. Hij wist gelijk dat het zo was. Hij wist gelijk dat het zo was. Hij had een bovennatuurlijke ontmoeting. En zijn leven stond gelijk in vuur en vlam. Ik heb een Paulusbekering gehad. Weet je, en daar kan je van vinden wat je wil. Maar ik heb hem gekregen en ik ben er dankbaar voor. Want als ik hem niet had gehad, had ik vandaag waarschijnlijk niet zo gezeten als ik zo vandaag had gezeten. Als iemand naar mij toe was gekomen en tegen me had gezegd, God houdt van je, had ik er waarschijnlijk helemaal niks van gevonden. Maar toen God mij zo aanraakte zoals hij mij heeft aangeraakt, geloof me, voor de rest van mijn leven sta ik in vuur en vlam van Koning Jezus. Het kan gewoon niet anders. Het kan gewoon niet anders. Weet je, en iedereen, lieve mensen, heeft een getuigenis. Jij hebt een getuigenis. Jij hebt gewoon een getuigenis. Je hoeft niet een of andere knaller te hebben van wat vele mensen denken van, ja, weet je, Johan heeft zo'n geweldig getuigenis, weet je, en zo powerful en weet ik wat allemaal. Ja, zo'n getuigenis heb ik niet. Hoe bedoel je, heb ik niet? Ken jij niet God, de schepper van hemel en aarde, de grote ik ben? Ken jij niet hem die jou uit de duisternis trok en plaatste in zijn wonderbaar licht? Ken jij niet hem die jou een nieuwe schepping maakte? Wie jouw lichaam een tempel heeft gemaakt van de Heilige Geest die in jou is? Ken jij niet hem die jou gekocht heeft met zijn kostbare bloed? Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de sterren kent bij naam. Die alles geschapen heeft, inclusief jou. Jij kent hem persoonlijk. Wie kan dat zeggen? Wie kan zeggen, ik ken God almachtig. Ik ken de almachtige God, ken ik persoonlijk. Ik heb een intieme en persoonlijke relatie met hem. Dat is een getuigenis, man. Dat is niet normaal, man. Dat is mindblowing, om dat te kunnen zeggen. Want als je dat getuigt, en het is jouw getuigenis, is jouw waarheid. Daar kan geen spel tussen krijgen. Ik ken God. Dat is een powervolle getuigenis. Dat is gewoon een powervolle getuigenis. Hij kwam in mijn leven, ik was dit, maar nu ben ik dat. Door God. Dat is een powervolle getuigenis. Weet je, en iedereen kan getuigen van Jezus, van zijn ontmoeting met de levende God. Het is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Nou, als wij met onze woorden getuigen tegen mensen over Jezus, moeten we niet hun om de oren gaan lopen slaan met bijbelteksten. Daar heb je echt niks aan. Weet je, het is oké, nogmaals, als je soms een tekst in je verhaal vermengt. Maar word niet wet is een dwangmatig, weet je. Turn or burn, weet je, of zo. Je bereikt het mensen het allerbeste met jouw persoonlijke verhaal. Vertel gewoon wat God voor jou gedaan heeft. En hoe jouw leven heeft veranderd. Weet je, en dan kunnen ze zich gaan identificeren met je. En dan kun je hun hart bereiken. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Ga niet anders doen dan dat je bent. Ga niet vromer doen dan dat je bent. Wees gewoon jezelf, want dan kun je mensen bereiken. Ik bereik mensen in mijn dagelijkse leven door gewoon mezelf te zijn. Maar ik ben ook het licht van de wereld. Ik ben het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het dan nog op smaak gebracht worden? Het dient voor niks anders meer dan weggeworpen door de mensen vertrapt te worden. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. Het licht van de wereld. En wij moeten ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien en onze Vader in de hemel is zullen verheerlijken. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. En dat licht, dat kunnen we uitstralen door gewoon onszelf te zijn. Vanuit wie wij zijn in hem. Vanuit wie, wat hij voor ons heeft gedaan. Dan kunnen wij het verschil maken. En mensen zeggen, waarom ben je altijd opgewekt? Waarom ben je altijd blij? Weet je, wat spreek je wijze woorden? Weet je, wat is dit mooi? Ik heb nog nooit iemand zo horen reageren. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dit heeft gedaan. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis vertellen hoe ik nu handel en wandel en spreek vanwege wie ik ben in Christus. En daarmee getuig ik van hem in mijn leven. Ik getuig van hem in mijn leven. Ik ben niet met bijbeltekst aan het slaan. Ik ben Jezus aan het laten zien. Weet je, dat is gewoon het allermooiste. Je moet de mensen ook nooit vertellen, weet je, wat een zondaar en ellendelingen ze zijn. Want dat weten ze zelf donders goed. Ze weten precies wat ze allemaal fout hebben gedaan in hun leven. En waar ze allemaal mee worstelen en wat ze liever opgeruimd zouden willen hebben. Weet je, dus je moet ze gewoon lief hebben. Je moet ze gewoon lief hebben op de plek waar ze staan. En ze de liefde van God laten zien. En dan als zij Jezus eenmaal kennen, gaan ze vanzelf dingen opruimen in hun leven. Jezus die had gewoon de mensen lief. No matter wie ze waren. Weet je, hoeren en tollenaars. Weet je, en de zondaars, want daar kwam hij voor. Weet je, hij oordeelde niet. Hij kwam en hij stierf voor de zondaar. Hij flipte niet toen die Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput die 5 mannen had gehad en nog steeds in zonde leefde. Hij ging niet helemaal uit zijn stekker toen die overspelige vrouw bij hem werd gebracht en betrapt was in haar zonde. Hij begon niet verwijtend met zijn vinger te wijzen naar de zondaar en de oppertollenaar Zacchaeus die verstopt zat in een boom. Maar hij zei tegen hem, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Jezus was een vriend van de zondaars. Hij kwam speciaal voor de zondaren om voor hen te sterven. Niet om hen te veroordelen, want hij oordeelde niet. Weet je? En God heeft hem zo niet in de wereld gezonden dat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Weet je, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Gewoon. Weet je? Dus hij wees niemand af. Hij had een lief en bereikte een hart. Jij was ook een zondaar en hij kwam en stierf ook voor jou. En dat is waarvan jij nu moet getuigen hoe hij jou heeft gered. Je hoeft een ander niet te overtuigen of haar gebreken. Wat belangrijk is dat hij wordt gered. Dat is belangrijk. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we gewoon getuigen zijn. Weet je? En je bent een getuige door Jezus te delen en te delen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Getuig van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn genade. En voer daarmee de wil van de Vader uit. Weet je? En we moeten niet alleen getuigen zijn met onze woorden, maar we moeten ook getuigen zijn met onze daden. Een getuige zijn is laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Gewoon laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigen van hoe ik was toen ik uit de bijs kwam. En ik liet alles zien behalve God. En Brenda die zei tegen mij van, nou weet je, ik zie wel dat er iets veranderd is. En ik zie wel dat je in God gelooft. Maar op een of andere manier zie ik ook nog heel veel oude Johan. Dat was mijn vlees, wist ik veel. Nog heel veel oude Johan. En weet je, als dat de God is die jij dient, weet je, ja, dan hoef ik hem niet. En ik realiseerde me dat ik moest gaan laten zien hoe God mij echt had veranderd. In plaats van de continu tegen ze zei, God heeft mij veranderd, God heeft mij veranderd, God heeft mij veranderd. Weet je, en dan niet liet zien in mijn daden. Dus, want ik wist wel gewoon dat ik 100% was veranderd in mijn innerlijke mens. Maar ik moest gewoon mijn denken gaan vernieuwen met het woord van God. Weet je, en ik moest gewoon mezelf gaan bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. En ware rechtvaardigheid en heiligheid. En toen ik dat ging doen, toen kon ik dat wat geestelijk waar was in mij omzetten naar het natuurlijke. En toen ik dat deed en naar ging handelen, toen getuigde niet alleen mijn woorden, maar ook mijn gedrag, vooral mijn gedrag, dat hetgene wat ik zei de waarheid was. En toen zij zagen aan mijn leven dat God mij echt had veranderd, toen was het gevolg hiervan dat zij bijna allemaal tot geloof zijn gekomen. Zie je, dus je moet niet alleen zeggen wat Jezus voor je heeft gedaan tegen iedereen als je tot geloof bent gekomen, maar je moet het ook laten zien in alles wat je doet en alles wat je bent. En dan kun jij verschil maken. Dan kun jij het licht zijn in de wereld en dan kun je het zout zijn van deze aarde. Dan trek jij mensen naar je toe en uiteindelijk dus naar Jezus toe. Want je kunt getuigen van wie hij is voor jou en wat hij voor jou heeft gedaan en hoe ongelooflijk veel je van hem houdt. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik heb mijn hart gedeeld met jullie. En ik geloof dat God dit zal nemen om jullie te laten zien dat jullie ook een verschil kunnen maken in deze wereld. En een licht mogen zijn in deze wereld. Weet je, en weet je gezegend. En hopelijk mag ik jullie weer verwelkomen bij een volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, tot dan. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio staat aan.
4: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
5: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. I am nearing the end of a series that I've been doing for 4 weeks talking about spirit, soul and body. I have a book on this. This is the truth that God used to literally transform my life. And I want to remind you that tomorrow is our last day to offer you these materials over our television program. So please go to the effort of either calling, writing, going to our website. You can actually download these materials free of charge on our website. I'm not trying to make money off of this. I'm trying to get this truth out because this truth transformed my life. It has changed me. And I mean, to this day, I can't even talk about these things without God just stirring me up. This is awesome. And if this didn't light your fire, your wood's wet. I tell you, this is powerful, powerful stuff. I haven't got time to go back through all the things I've talked about. But this week, I've been talking about the flesh versus the spirit. And the term flesh is a scriptural term. But most people misunderstand. It's just talking about you in the natural, by yourself, without being inspired of God, without being anointed by God. And you could apply this to your actions. You can apply it to your thoughts. You can apply it to your emotions. Man, there's a lot of people that in the emotional realm, they are just totally in the flesh. They go by just natural feelings and emotions. They don't go by the love, joy, and peace and the fruit of the Spirit that's in your spirit. They are just totally carnal, going by the natural realm. And that is death. It says in Romans chapter 8, verse 6, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. And that is an absolute truth. It never fluctuates. It never varies. If you are experiencing death in your life, and this isn't only talking about physical death. If you're physically dying from cancer or from some disease, that's one manifestation of it. But depression is death. Sadness is death. Loneliness is death. Fear is death. Bitterness, unforgiveness, all of those things are a result of sin. And Romans 6:23 says the wages of sin is death. And if you're experiencing death in any one of those areas, it's because you've been carnally minded. And the word carnal here doesn't mean sinful minded. It means of your five senses.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We hebben voor vanavond het programma een beetje omgegooid. Soms weet je al exact al wat er gaat gebeuren in een dienst. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Als de Heilige Geest van God komt, dan kan er van alles gebeuren en dan zal er van alles gebeuren. Amen. En ik had op mijn hart vanavond in de voorbereiding om het iets anders te gaan doen. Dat we straks juist meer tijd hebben om in de aanwezigheid van God te zijn. En voordat ik daar iets over ga zeggen, hebben we nog een paar mededelingen. Ten eerste, wie is vandaag voor het allereerst bij Frontrunners? Dus hier op deze locatie. Wauw, kijk eens. Van harte welkom. Van harte welkom. Als het goed is, ligt er een visitor card op je stoel. Is dat... Dat is een machtigingskaart, Ido. Dat is heel enthousiast. Mag ook. Mag je ook mee beginnen? Ik weet niet, we hebben ze in ieder geval. Als je voor het eerst bent, we zijn ontzettend blij dat je er bent. We hebben first time visitor card. Dan kan je even achterlaten hoe je bij ons bent uitgekomen. En die kan je ook inwisselen bij de boekentafel. Dan krijg je een gratis boek van ons. Dus een van de boeken die ik geschreven heb, krijg je een gratis. Om je welkom te heten. Voor de rest, zijn er mensen die ons magazine nog niet hebben? Helemaal niemand. Kijk, dat betekent dat het wel heel goed zit. Twee mensen. Oké. Nou, dan krijgen jullie, speciaal omdat er maar twee zijn, krijgen jullie hem gratis. Ja. Zo zijn we dan ook alweer, hè? Nee, kijk, hier hebben ze meteen eentje. Delen. Nee. Nee, grapje. Als je hem wil geven aan anderen, we hebben echt stapels nog, dus... Neem hem mee, deel hem uit. Er staan zulke mooie getuigenissen in. En artikelen om je geloof mee te bouwen. Verder zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers. Als je mee wil helpen in de teams, facilitair, een stukje opbouwen. Hoewel we niet heel veel opbouw hebben omdat we een eigen pand hebben. Maar er zijn wel wat dingen die geregeld moeten worden met koffiethee. We hebben echt een superleuk team. We hebben meer dan 50 vrijwilligers. Maar we zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers. En zeker op facilitair gebied. Dus als je wil meehelpen, meld je even aan. Er liggen ook vrijwilligerskaarten op de stoel. En we zouden het ontzettend leuk vinden als je ons mee wil helpen. Daarnaast wil ik even iedereen bedanken, al die meehelpt. Zullen we de band en alle vrijwilligers even een geweldig applaus geven? Wow. En daarnaast zijn we vereerd dat vanaf... dit was niet helemaal gepland, maar ik kan het alvast een beetje aankondigen. Dat vanaf maart... Roel wil even komen staan. Vanaf maart komt Roel bij Frontrunners werken. Roel gaat office en events doen. En we zullen hem nog wel een keer uitgebreider introduceren. Maar daar zijn we in ieder geval enorm dankbaar mee. De Bouw zegt, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwers. Maar aan de andere kant, als de Heer het bouwt, moet je als bouwer soms moeite doen om het bij te houden. Amen. Dat is de Frontrunners vertaling, denk ik, of zo. Ik weet het ook niet. Oké. Ik wil vanavond, heb ik iets specifieks op mijn hart. Namelijk over de aanwezigheid van God, om ons daarop te gaan richten. Maar ik wil eerst beginnen met gebed en daarna wil ik wat dingen erover delen. Dank u, Vader God, voor vanavond, dat we samen mogen komen. Heer, om uw aangezicht te zoeken, om uw aanwezigheid te zoeken. Heer, we zijn gekomen vanavond met honger, met dorst, met verlangen. Heer, met verwachting van wat u wilt doen. Heer, en ik bid dat u komt vanavond. Dat u komt met uw aanwezigheid. Dat u komt met uw Heilige Geest. Dat u komt met uw tegenwoordigheid. Heer, dat zoals in het Oude Testament, zoals de tempel vulde met uw heerlijkheid. Dat u vanavond deze plaats zal vullen met uw aanwezigheid. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Wat ik vanavond op mijn hart heb is misschien een beetje anders dan normale Revive-avonden. We hebben ook maar nog maar twee nummers gedaan. Alleen, ik had vanavond echt op mijn hart om te focussen met z'n allen op de aanwezigheid van God. En als je kijkt naar samenkomsten. Samenkomsten kunnen verschillende doelen hebben. Dus je kan een evangelisatiesamenkomst doen. Je kan een worshipavond doen, je kan, soms hebben we doopdiensten, genezingsdiensten, zondagochtenddiensten, heeft weer een heel andere functie soms dan wat we vanavond doen, een Heilige Geestdienst. Maar de Heilige Geestdiensten zijn ervoor om te focussen op de Heilige Geest. Kijk, dat is niet heel moeilijk, hè? En deze avond zijn we juist gestart om echt ruimte te geven aan de Geest van God. en aan wat God wil doen. En gewoon totale ruimte en heel weinig agenda te hebben, om het zo maar te zeggen. En we zijn ooit gestart, dat is ook wel een leuk verhaal, maar Korte Jacobine, waar Roy naar mij toegekomen, zei, ja, we moeten de Heilige Geest aandoen. Ik zei, nee, ik weet het niet. Ik dacht dat het nog niet de tijd was. En op een gegeven moment was ik de hele dag les aan het geven, 8 uur lang, over opwekkingsgeschiedenis en de Heilige Geest. En ik was klaar en ik liep dat lokaal uit en God sprak tot me. En wat ga jij hiermee doen? Ik dacht, ja, we doen toch al zoveel voor het koninkrijk. Nee, maar God zei, nee, je moet avonden gaan organiseren. Waar mensen gewoon in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Waar mensen gewoon in de aanwezigheid van God kunnen komen. Dus we hebben bijbelschool voor mensen die dieper willen in het woord. Maar deze avond zijn we gestart, echt om een beweging van God. En ik wil vanavond kort wat delen over de aanwezigheid van God. Over de aanwezigheid van God. En als je kijkt in Exodus hoofdstuk 13, vers 21... En 22, dan spreekt de Bijbel over de vuurkolom en de wolkkolom. Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal. Maar toen het volk van God uit Egypte werd geleid, toen kwamen ze in de woestijn. Maar ze hadden elke dag de aanwezigheid van God nodig. En God zegt, er zal een wolkkolom zijn overdag en een vuurkolom 's nachts. En hun succes lag erin, in de mate ze de leiding van God konden volgen. En eigenlijk bij de aanwezigheid konden zijn. En dat is heel interessant om te zien. Maar als je kijkt hoe ze, op een gegeven moment geeft God een hele instructie hoe ze het kamp op moesten bouwen met de tenten. Maar centraal van het hele kamp, van het hele volk van God, stond de aanwezigheid. Ze kwamen samen rondom de aanwezigheid. De tempel, de tabernakel, het heilige der heiligen waar God woonde, zat centraal. Daar was alles omheen gebouwd. Daar was alles omheen gebouwd. En ik bid weer dat wij naar een structuur toe gaan waar we alles heen bouwen om de aanwezigheid van God. Om de aanwezigheid van God. En soms kun je afvragen hoeveel van onze diensten, hoeveel van alles wat we doen, zelfs in ons dagelijks leven, gaat gewoon door zoals het gaat, zonder de aanwezigheid van God. En op een gegeven moment, en dat is soms wat religie kan doen. Religie kan doorgaan zonder de aanwezigheid van God. En als je kijkt in het Oude Testament, op een gegeven moment dan wordt de tabernakel gestolen door de Filistijnen. En de tabernakel was waar God woonde, was de aanwezigheid van God. En jarenlang gaan de diensten gewoon door. God was er niet, maar de diensten gingen door. God was er niet, maar de diensten gingen door. Dat was onder de regering van koning Saul. En als koning David koning wordt, het allereerste wat hij doet, hij zegt, ik ga de aanwezigheid van God herstellen. Ik breng de ark terug naar Jeruzalem. En dat doet hij dan. En de aanwezigheid van de Heer is hersteld. En dan gaan de diensten weer door. Maar onze diensten kunnen doorgaan zonder dat God erin zit. Dat is best wel eng, hè? Dat is best wel eng. We kunnen zoveel doen in eigen kracht. Maar het gaat om aanwezigheid. En ze volgden de wolkkolom. En dat betekent dat iedere dag zaten ze op een gegeven moment die wolkkolom die trok verder. En als de aanwezigheid van God verder ging, gingen zij verder. En als de aanwezigheid van God bleef, dan bleven zij. Weet je, en ik bid dat er iets ontwikkelt in ons hart, dat wij op zo'nzelfde manier met God wandelen. Dat met alles wat we doen, dat je voelt, is de aanwezigheid hier? Is God hier? Zit God er nog in wat ik aan het doen ben? Of is God verder getrokken? Is God verder getrokken? Is God iets anders aan het doen? En daarom ook als het gaat om de bewegingen van God, ik hou er nooit van als mensen zeggen, ja, maar zo doen we het altijd al. Weet je, die mensen waren blijven zitten in de woestijn, ja, maar zo, hier zit ik altijd al. Weet je, die wolkkolom gaat verder, God gaat verder, maar hier zit ik al zo lekker lang. Weet je, maar je moet meteen in je hart hebben, hé, ik volg de aanwezigheid. Weet je, iedere nieuwe beweging van God moeten we omarmen. Alles wat God doet. Weet je, we hebben die aanwezigheid van God zo ontzettend nodig. En weet je, ik bid voor vanavond echt dat die aanwezigheid, dat die een realiteit wordt in je leven. En ik geloof ook gewoon, terwijl we erover spreken, dat God gewoon komt met zijn aanwezigheid. Dat hij komt met zijn tegenwoordigheid. En weet je, je kan leren om te leven in de aanwezigheid van God. Je kan leren om te wandelen in de aanwezigheid van God. Dat je gewoon je hart kan focussen op de aanwezigheid. En dat je, terwijl je zelfs op je werk zit, in de aanwezigheid van God. Heel simpel voorbeeld, maar hoe ik het geleerd heb, vertel ik zo meteen wel. Maar weet je moet komen op een punt dat jij gewoon je hart even kan afsluiten van alles. En in de aanwezigheid van God kan komen en God kan horen. Zelfs op je werk. En een heel simpel voorbeeld hiervan is dat op een gegeven moment liep ik stage bij een heel groot bedrijf. En ik zat daar samen met nog een andere stagiair die van een andere school kwam, van een ander project. En weet je, we hadden heel vaak gesprekken over geloof. En hij had er helemaal niks mee. Dus dat liet hij ook duidelijk merken. Ken je die van die mensen? Het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Nou, hoor ik iemand zeggen. Ja, we wonen niet allemaal in Ede, de Jeruzalem van Nederland. Maar goed, in ieder geval. Weet je, we hadden een gesprek over God en weet je, het lukte me niet echt om er doorheen te komen. En weet je, we hoeven te getuigen, we hoeven niet te overtuigen, ik wilde getuigen. En op een gegeven moment, we waren aan het werk en gewoon toen ik achter mijn computer zat. Weet je, ik zat gewoon en ik ging gewoon eigenlijk zeg maar naar mijn binnenkamer, gewoon waar ik zat. Ik zei, Heer, hoe kan ik hem nou het evangelie vertellen? En God zei tegen hem, dus God zei tegen mij, God gaf me een woord van kennis. Vraag aan hem wat hij denkt dat het evangelie is. Ik denk, nou, dus ik dacht dat ik het uit moest leggen, dacht ik. Dat is een hele rare instructie. Maar goed, in ieder geval, dus ik zeg, joh, ik zeg, waar we het net over gehad hebben, het evangelie, wat denk jij dan dat het is? Dan zeg ik, nou, dat is simpel. En hij begint een verhaal wat helemaal nergens op slaat. Dus ik zeg, joh, je zit er helemaal naast. Hij zegt, wat dan? En hij vroeg het zelf en ik kon het er zo in gieten. Ja. Jehovah Sneaky, halleluja. Een van de namen van God die ze zijn vergeten om in de Bijbel te zetten. Heb je dat wel eens teruggekeerd? Dat was Jehovah Sneaky. Ja? Maar mijn punt is, je, terwijl ik daar gewoon zat, kon ik me gewoon in de tegenwoordigheid van God komen en zijn stem verstaan. En ik heb geleerd om in de tegenwoordigheid van God te komen toen ik tot geloof kwam. Weet je, ik kwam zo, mijn bekering was heel radicaal. Weet je. Ik wilde niks meer van de wereld. En wat ik met vrienden deed, drinken, stappen, feesten. Heel de dag hardcore muziek luisteren aan mijn hoofd. Daarmee stond ik op, daarmee ging ik naar bed. Toen ik tot geloof kwam, ik gooide al mijn muziek weg. Ik had niks meer om te luisteren. Dus toen op een gegeven moment ben ik maar preken gaan luisteren. Dat is ook wel grappig. Ik had al mijn muziek weggegooid. Ik zei tegen een van de leiders, ja, wat moet ik dan luisteren? Ja, opwekking. Ik zei, wat is dit voor slapspul? Ik zeg niet dat slapspul is, ik zeg alleen, ik was iets anders gewend, zeg maar. In ieder geval, dus ik ging preken luisteren. Maar ik raakte ook al mijn vrienden eigenlijk kwijt, want ik wilde niet meer doen wat zij deden. Dus in plaats van maandagavond ergens te gaan drinken of ergens te gaan feesten of met bij elkaar te komen of in het weekend, zat ik alleen op mijn kamer. En ik had niemand anders dan God. Dus ik pakte gewoon mijn Bijbel en ik begon te lezen en ik begon te bidden. En dat deed ik avond na avond na avond. Ik begon preken te luisteren, want ik had niks anders. Het is heel makkelijk om heel veel stille tijd te houden als je toch niks anders te doen hebt. Net zoals het heel makkelijk is om te vasten als je toch geen eten kan kopen. Ja, dan wordt het soms stukken makkelijker. In ieder geval, in die tijd, op een gegeven moment merkte ik gewoon avond na avond, dat in één keer de tegenwoordigheid van God was er. Als ik mijn kamer inliep, was de tegenwoordigheid van God. Gewoon Gods aanwezigheid was er. En soms was Gods aanwezigheid de 's avonds zo sterk dat ik 's morgens opstond en meteen weer, ik voelde de tegenwoordigheid. Ik voelde de aanwezigheid. En daar heb ik een vriendschap met God opgebouwd, dat ik zijn stem leerde verstaan, maar dat ik ook leerde herkennen, is die er of is die er niet? En op een gegeven moment, weet je, en we mogen leren kennen, is God er of is God er niet? Kijk, dat is er met de aanwezigheid van God, dat kan je niet nadoen. Het is er, het of het is er niet. En als je weet wat het is om in de tegenwoordigheid te zijn, dan weet je ook of het ergens is of ergens niet is. Weet je, ik heb het voorrecht gehad om mannen en vrouwen van God te ontmoeten, waarmee je ze aankeek tegen hen en dacht, man, God is helemaal over die man heen. Ik heb mensen ontmoet die zo vol waren van God, dat als je dichtbij ze in de buurt komt, dat je alleen maar kan huilen. Je kan alleen maar huilen. Zo sterk is God om een leven aanwezig. Maar aan de andere kant, ik ben ook, kijk, heel veel kunnen we namaken. We kunnen, met geld kan je de duurste instrumenten kopen. Je kan rookmachines kopen, de mooiste lichten. Je kan een strakke preek instuderen, maar God hoeft er niet te zijn. En soms kom je op plekken waar je denkt van, alles klopt in het natuurlijke. Maar God is er niet. God is er niet. En er is één ding wat levens verandert. Dat is als God er is. En in mijn tijd, gewoon toen ik tot geloof kwam, omdat ik niks anders had, heb ik daar een relatie opgebouwd met God, gewoon in de aanwezigheid van God. En dat ik voel, is God er of is God er niet? En weet je, zelfs in grote genezingsdiensten, waar de kracht van God was, de allersterkste kracht van God is bij mij gewoon in mijn eigen tijd met God. Als ik God zoek. Dus morgens vroeg en ik zoek God en ik aanbid God. Dan is het gewoon. De tegenwoordigheid. Hij is er. Hij spreekt. Zoals als je Bijbel leest. Alsof de woorden eruit komen. Het is de aanwezigheid. Weet je, heb je die aanwezigheid in je leven? Heb je geleerd je hart erop te zetten? En op een gegeven moment, wat er gaat gebeuren in je leven, als je leert om je hart erop te zetten, als je leert om in de aanwezigheid van God te wandelen, soms komt het gewoon op je en heb je het zelf niet eens door, omdat je eraan gewend bent geraakt. Maar dan weet je, God is er. En je bouwt het op door relatie te hebben, door met hem te praten, door hem te aanbidden. Weet je, maar als je in je auto zit, in plaats van Radio Veronica te luisteren, naar de moppen tappen, praat met God. En hoe meer je praat met God, hoe meer omgang je krijgt met God, hoe meer God komt over jouw leven en in je leven, dat aanwezigheid er is. Ga eens mee naar Jacobus. Dit is een hele bijzondere tekst. Ook een aparte tekst. Dus ik ervaar de aanwezigheid van God hier al nu. Jacobus hoofdstuk 4, vers 5. Het is een beetje een aparte tekst en wat lastig vertaald. Maar zegt de Bijbel: daarvoor spreekt het over vriendschap met de wereld of vriendschap met God. En dan zegt in vers 5: of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt: de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. En het boek, of een andere vertaling, die is iets simpeler, die staat: God wil de geest die hij in ons liet wonen helemaal voor zich alleen hebben. De Bijbel zegt: God is een jaloers God. Waar is God jaloers op? Op jouw tijd, om jouw omgang, om jouw aandacht. God is een jaloers God. Hij zit achter je tijd aan, hij zit achter je hart aan, hij zit achter je aandacht aan. Daar is God jaloers op. Hij wil geen andere goden voor zijn aangezicht. Dat betekent niet dat je een Boeddha-beeld in je tuin hebt. Maar waar gaat je hart naar uit? Waar focus je je hart op? En de Bijbel zegt: de geest van God verlangt naar omgang met de geest van God. De geest die in ons zit verlangt naar omgang met de geest van God. Weet je, en ik bid vanavond dat je hongerig wordt. Dat je hongerig zegt: ik wil de aanwezigheid. Dat je s'avonds naar bed gaat, zegt: Heer, ik wil uw aanwezigheid. Dat je uit je bed stapt, zegt: ik wil de aanwezigheid. Ik wil de aanwezigheid van God. Ik wil de aanwezigheid van God. En hoe meer jij erop gaat focussen, hoe meer het gewoon in je leven komt. Dat het gewoon een levensstijl wordt. Weet je, en ik heb soms gehad dat ik mijn auto aan de kant van de weg moest zetten, omdat ik niet verder kon rijden. Omdat God er was. Ik denk je met een vriend langs de snelweg gestaan. We zetten gewoon een nummer op, In the Presence of Angels. En begonnen te zingen. Vroom. God was er. God was er. Hij kon alleen maar huilen en moest de auto aan de kant zetten. God was er. Weet je, en ik geloof dat God ons daarvoor gemaakt heeft. Als de Bijbel zegt in Genesis, ze wandelden met God gewoon in de koelte van de dag. Ze wandelden met God. Het gaat niet om een kerkrelatie. Het gaat niet om wat je doet. Het gaat gewoon met wie je bent met hem. En dat is wat andere mensen gaan merken. De hele tijd terug moest ik iemand ophalen van het station. En ik zat gewoon in de auto te praten met God. En ik had er niet eens door. Hij stapt in mijn auto. Hij zegt niks. Ik kijk naar hem. Hij zit te huilen. Ik zeg: wat is er? Hij zegt: God is hier. God is hier. Tot en met waar ik hem af moest zetten, heeft hij zitten huilen. Hij heeft niks gezegd. Hij zegt: maar God was er. Maar God hoort er te zijn. Het hoort normaal te zijn dat God met je is. Weet je, dat je vanuit de tegenwoordigheid gaat functioneren. Dat je, wat er ook om je heen gebeurt, zo vaak leiden omstandigheden ons af van de tegenwoordigheid. Wat er ook om je heen gebeurt, dat je altijd in je hart in de aanwezigheid bent. En dat je altijd in je hart de stem van God hoort. Dat kan alleen als je in de rust bent. Maar je kan ook altijd in de rust zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Jezus sliep in de storm. God, de Vader was met hem. God was met hem. Weet je, maar op een gegeven moment toen we dit gebouw kregen, zijn we een hele hoop tegenstand en van alles heen gegaan. Maar in mijn hart, altijd, weet je, in de tegenwoordigheid van God, het enige wat God zei was: het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Gewoon doorgaan. Het komt goed. Het leek niet alsof het goed kwam. Maar zelfs in dat soort omstandigheden, dat je in je hart in de tegenwoordigheid kan komen en God kan verstaan. Dat je God kan verstaan.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
2: Jezus zegt in Markus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: En de Bijbel zegt over Mozes in Exodus 32. Exodus 33. Dan zegt de Bijbel in vers 9. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde. Bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heer met Mozes sprak. Zie je de wolkkolom als de tegenwoordigheid? Waar spreekt God in de tegenwoordigheid? Als mensen moeite hebben om meer om Gods stem te verstaan, zeg ik, wees meer in zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je met hem omgaat, hoe makkelijker het is. En zodra heel het volk de wolkkolom zag bij de ingang van de tent, stond het hele volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Er zit zoveel in deze teksten. Maar Mozes sprak met God, zoals een mens met zijn vriend spreekt. Gewoon zoals vrienden onder elkaar spreken. Weet je, dat is wat God doet in aanwezigheid. Hij is op zoek naar vriendschap. Vriendschap met de wereld of vriendschap met God. Maar de geest van God die in ons zit, verlangt naar een vriendschap met God waarin de wereld niks kan bieden. Weet je, God wil zo'n vriend zijn. Weet je, God maakt zelfs grappen naar je. Heeft God wel eens grappen gemaakt als hij tegen je het zegt? Nee? Sommigen wel. Weet je, gewoon in je omgang met God wil hij grappen maken. Ooit in een dienst, ik zat me gruwelijk te ergeren aan een heel oud nummer. En ik zei, Heer, wat is dit een oud nummer? En God zei, maakt niet uit, ik ben dezelfde gisteren, vandaag en tot de eeuwigheid. Dat is humor, toch? Maar op die manier leef ik met God. Weet je, omgang met God. God doet grappige dingen, joh. God wil gewoon voor je zorgen. Hij wil met je zijn, hij wil grappen maken. Psalm 27 gaan we even lezen. Dit is zo ontzettend sterk. Psalm 27. Psalm 27 vanaf vers 4. We kunnen vers 3 doen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen me uit, toch vertrouw ik hierop. Hij zegt, al kwam er een heel leger tegenover mij. Ik had geen vrees in mijn hart, ik had geen angst in mijn hart. Waarom niet? Vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid, of het Engels daar zegt, om de tegenwoordigheid van de Heer te aanschouwen, te zien. En te onderzoeken in zijn tempel. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Mijn hart zegt tegen God wat God zelf zegt. Wat zegt God dan? Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Eén ding heb ik verlangd, zegt David. Waarom was David een man naar Gods hart? Omdat hij een man was die tijd doorbracht in de tegenwoordigheid. Hij zat, terwijl hij op zijn schapen paste, zat hij gewoon de Heer te aanbidden. Hij was gewoon bij God. Hij wandelde met God. En hij zijn hele leven vormde die vanuit zijn identiteit met God. Hij was gewoon in aanwezigheid. En dat, daarover kunnen we nadenken. Hoe sterk is de aanwezigheid van God in ons leven? Hoe sterk is de aanwezigheid van God? Zijn we dragers van de heerlijkheid? Zijn we dragers van de heerlijkheid? Weet je, in dat verhaal dat David de ark herstelt, is een hele interessante les. Want de eerste keer laat David een nieuwe wagen bouwen, zegt de Bijbel, om de tegenwoordigheid van God terug te brengen. Maar je kent het verhaal, die runderen struikelen en de ark valt. En dan moet hij het opnieuw doen. En dan komt David erachter, ik heb iets verkeerd gedaan. Want hoe moest de ark hersteld worden? Ze moesten gedragen worden door de priesters. En David moest iets leren. De tegenwoordigheid van God herstel je niet of krijg je niet door methodes of de nieuwste methodes te gebruiken. Hij had de nieuwste wagen gebouwd. Maar het werd gedragen door mensen. Het zijn mensen die de tegenwoordigheid van God dragen. En onder het nieuwe verbond zijn we allemaal priesters. We zijn gemaakt tot koningen en priesters voor God. En we zijn allemaal dragers van de heerlijkheid. We zijn allemaal dragers van de tegenwoordigheid. De aanwezigheid van God is op je leven. De geest van God is op je leven. Lucas 24 zegt, je bent bekleed met kracht. Bekleed met kracht. Weet je, eigenlijk als je 's morgens opstaat en je doet een jasje aan of een overhemd of een shirt of wat vrouwen ook aandoen, dat weet ik nooit. Toen wij net getrouwd waren, ik zou de was opvouwen. Ik had van mezelf 2 stapels, 1 broeken, 1 shirts. En voor Femke dacht ik, ieder ding wat er iets anders uitziet, maak een aparte stapel van. We hadden de ruimte te weinig in de woonkamer. Dus ik weet, die hebben veel meer soorten. Maar in ieder geval, als je 's morgens opstaat en je doet je jasje of wat dan ook aan, dan hoor je ook te zeggen, ik ben ook bekleed met de heerlijkheid. Ik ben bekleed met kracht. Ik ben bekleed met de aanwezigheid. Dat de heerlijkheid, de aanwezigheid, alles op je is. Weet je, als je vanuit daar gaat functioneren, ik ben bekleed met kracht. Ik sprak ooit een jongen op straat en die vertelde, ja, lastig, had allemaal pijn van zijn knie. Ik zei, joh, kom eens met je knie. En ik leg mijn hand erop. Hij zei, wat doe jij nou? Het wordt helemaal warm. Ik zeg, het is genezen. Hij zei, joh, wat heb je gedaan? Ik zei, dat was God. Ik heb eens gezegd, ik ga bidden. Waarom? De waarom zegt, je legt handen op zieken en ze zullen genezen. Waarom? De heerlijkheid is op je. De kracht is op je. Het is heel makkelijk de evangelie uit te leggen als mensen eerst genezen zijn. Maar het gaat vanuit de aanwezigheid van God. Eén ding heb ik verlangd. Eén ding heb ik verlangd. Dat is om te zijn in de aanwezigheid van God. Weet je, als iemand aan jou zou vragen, als je één ding mocht verlangen van God, wat zou het dan zijn? Zou ons antwoord hetzelfde zijn als David? Of zou zeggen, nou, ik ben ook aan het bidden voor een nieuwe auto. Of nee, maar dit moet ook gebeuren. En David zegt, één ding verlang ik. Eén ding verlang, dat is de aanwezigheid. Alles in je leven komt voort van de mate waarin je aanwezigheid van God hebt op je leven. Weet je, we hebben het voorrecht gehad om een paar dagen met David Hogan op te trekken. Hij heeft meer dan 500 mensen uit de dood opgewekt met zijn team. Als je met hem zit te eten en dan pakt zijn telefoon en gaat door zijn foto's heen. Hier, die man die was 2 dagen dood, is weer levend geworden. Die man had dit. De meest bizarre wonderen en tekenen. Maar op zijn hele leven proef je de aanwezigheid van God. En als je hem in zijn ogen aankijkt, zie je het vuur van God branden. Je ziet de tegenwoordigheid van God op hem. Hij is een drager van de heerlijkheid. Het is een hele normale man, maar de geest van God is op hem. Weet je, wij zouden hetzelfde houding moeten hebben. Eén ding verlang ik. Eén ding verlang ik. Weet je, als de aanwezigheid van God komt in je leven, wil je de tegenwoordigheid van God? Ja. Okay, sommige mensen weten het nu niet meer. Die denken, nou, hoeft niet. Ik zal de Heer alles wat ik bij een ander niet kwijt kan, mag aan mij geven. Ja. Weet je, als God komt in je leven, maak je geen zorgen over hoe het eruit ziet. Zo vaak zitten we te letten op de vorm. Zo vaak zitten we te letten op de vorm. Weet je, in het Oude Testament, in 2 Kronieken 5, de tempel was herbouwd. En de Bijbel zegt, de aanwezigheid van God vulde de tempel. En mensen konden niet op hun voeten blijven staan. Weet je, soms zitten we in Nederland, moeten we vervallen in de geest. Je moet het vooruit, achteruit, waar staat het in de Bijbel? Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me nederliggen. Het punt is, als de aanwezigheid van God komt, maakt het niet zoveel uit. De Bijbel zegt in Psalm 16, wat is er in de tegenwoordigheid van de Heer? Volheid van vreugde. Hoe ziet het eruit als mensen vol zijn van vreugde? Die lachen. Weet je, als de tegenwoordigheid van God komt, sommige mensen beginnen te huilen, anderen te lachen, sommigen vallen op de grond. Dus ik heb echt geleerd om mijn kaders daarin los. Het maakt mij niet uit hoe het eruit ziet, ik wil hem hebben. Ik wil hem hebben. En het maakt mij niet uit in welke verpakking het komt. Weet je, soms zijn we zo religieus in ons denken, ik zelf ook. Ik weet, ik was een keer thuis aan het bidden. En ik was gewoon aan het bidden, ik stond aan het bidden in mijn kamer. Vroom, de kracht van God kwam. En ik werd op de grond gegooid. Ik lag te schudden op de grond onder de kracht van God. En ik zeg op dat moment, Heer, waar staat dit in de Bijbel? Hoe verzin je dat, zou je denken, hè? Hoe verzin je dat? Hè? Hoe religieus ben je geworden? Is dat het eerste wat je zegt? Heer, waar staat dit in de Bijbel? En God zegt tegen me, Psalm 96... En ik ken mijn Bijbel niet zo goed als jullie, dus ik moest het opzoeken. Dus ik pak mijn Bijbel. Ik ga er op Psalm 96 heen. En er staat, beef voor mijn aangezicht. En ik dacht, ja, zo heb ik hem nooit gelezen. Maar God begrijpt zijn woord beter dan wij dat doen. Hij heeft het geschreven. Amen. Mijn punt is, het maakt niet zoveel uit in welke vorm de aanwezigheid van God komt. Maar je wil de aanwezigheid hebben. Eén ding heb ik verlangd. Dat is te zijn in de aanwezigheid van God. Dat is te zijn in de aanwezigheid van God. Ja, misschien kan je ogen dicht doen. Zeg gewoon, Heer, geef me de aanwezigheid. Vul me met uw aanwezigheid. Vul me met uw glorie. Ik wil vragen of de band naar voren komt. Want wat ik vanavond op mijn hart had, was gewoon om kort te spreken. Zodat we gewoon heel veel tijd hebben vanavond om gewoon in de aanwezigheid te zijn. En ik geloof echt dat sommige mensen gaan dieper de aanwezigheid ervaren dan ooit tevoren. Anderen gaan misschien voor het eerst gewoon de aanwezigheid van God ervaren.

0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Deze week zijn we nog steeds bezig met het brief van Paulus aan de kerk in Colossense. De Colossensebrief kan je ook wel zeggen. En we zijn gekomen bij vers 15 in hoofdstuk 1. We hebben gisteren gelezen vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonden. Laten we doorlezen in vers 15. Hij gaat nu over Jezus praten. Dit is een mooi stuk eigenlijk in de Bijbel. Hij zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerste geborene van heel de schepping. Dus hij zegt, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Nou, wat betekent dat eigenlijk? Weet je, kijk, als je je telefoon pakt bijvoorbeeld, je hebt al de icoontjes daar. Bijvoorbeeld als je dat icoontje van Instagram ziet, je weet automatisch dat is Instagram. Waarom? Je ziet dat icoontje. Je weet als je erop klikt, dan kom je in al de features van Instagram. Nou, het woord die je wordt gebruikt als beeld, is het woord icon. Dat is een icoontje. Dat is waar we het woord icoontje vandaan hebben. Icon. E-I-K-O-N. Dat is een Griekse woord. Dus de Bijbel zegt je dat Jezus is het beeld van het onzichtbare God. Dus als je op Instagram kijkt bijvoorbeeld. Je ziet een icoontje van Instagram. Automatisch weet je dat als je erop klikt. Dat je ineens ergens komt. Met allemaal foto's, video van mensen. Noem maar op. Oké? Nou, zo ook. De Bijbel zegt. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het icoontje van de onzichtbare God. Dus met andere woorden, als je hem ziet, zie je eigenlijk God al. In hem is de volheid van God. Oké, als je hem ziet, zie je God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar. God is onzichtbaar. De Bijbel zegt, niemand heeft God ooit gezien, maar zijn enige geboren zoon heeft ons laten zien wie God is. Oké? Dus Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de fysieke manifestatie van een onzichtbare God die wij niet kunnen zien. In hem, zegt de Bijbel, woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat ga je straks even lezen in hetzelfde Colossensebrief. En dan zegt hij, hij is de eerste geborenen van heel de schepping. Nou, jij ziet een fout, oké? Omdat als je dit leest, de eerste geborenen, dan denk je dat Jezus geboren is. Ja, de fysieke Jezus is geboren, oké? Maar wanneer de Bijbel praat je over de eerste geborene van heel de schepping. Dat woord is daar prototokos. Prototokos. Wat betekent dat? Het is de verste, de eerste. Het is vanuit waar alles is ontstaan. Zo dat woord letterlijk betekent. De chief, vanuit waar alles is ontstaan. Nou, we zeggen dat vanuit God is alles ontstaan. Dit tekst laat je zien dat Jezus 100% God is. Hij is de prototokos van heel de schepping. Vanuit hem is de schepping ontstaan. Niemand heeft hemzelf geschapen. Nou, we weten natuurlijk dat Jezus was geboren. De mens was geboren. Maar het woord van God die een mens is geworden, was altijd al geweest. In het boek van Micha, in het Oude Testament. Een van de mooiste versen over eigenlijk de eeuwigheid van Christus. Micha 5, vers 1. Het zegt, en nu... En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Zijn oorsprong, Michaël profeteerde dat in Bethlehem zou de Messias geboren worden. En het was uiteindelijk gebeurd, want hij was geboren honderden jaar daarna in Bethlehem. De Bijbel zegt hier dat zijn oorsprong, de profetie zegt zijn oorsprong, zijn van oudsher, van de eeuwige dagen af. Ze zien dus dat Jezus is 100% God. Hij is de eerste geborene van heel de schepping. Hij is de chief van alles. Uit hem is de schepping ontstaan. Hij is de prototokos. Als je dit in het Nederlands leest, de eerste geborene, het geeft niet het juiste idee wat het je zegt. Want je denkt van, oh, hij is geboren als eerst. Nee, hij is de prototokos, de Griekse woord. Hij is de chief. Uit hem is dus heel de schepping ontstaan. Dan gaan we doorlezen. Okay? Dan zegt hij, want door hem, zie je dus nu? Paulus gaat zelf even uitleggen. Ik heb net uitgelegd, maar Paulus gaat verder uitleggen voor jou. Hij zegt, want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Weet je, de Bijbel geeft je een beeld van engelenwezens. De ranken van engelen in de hemel. Tronen, heerschappijen, overheden en machten. Nou, laten we even kijken in het Grieks eigenlijk. Want Efeze 6 spreek je ook over. Efeze 6 vanaf vers 10. Hij spreekt wel van we vechten niet tegen, we strijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, tegen machten en al deze dingen. Nou, Paulus geeft je in Colossense. Hij voegde nog meer ranken aan toe. Ranken van engelen aan toe. Tronen is er heen. En heerschappijen zien wij daar ook. Laten we een vergelijking maken met wat Paulus hier zegt. En wat hij zei in het boek van Efeze. Okay? Over de ranken van deze gevallen engelen. Maar ook niet gevallen engelen, want niet allemaal zijn gevallen. Efeze 6 vanaf vers 10 zegt hij: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen geestelijke machten van het kwade in het hemelse gewesten. Nou, hier noemde Paulus een aantal. Hij noemde overheden. Nou, overheden is het woord arche. Dat is het woord chief. Dus je hebt chief engelen. Je kan dus zeggen dat zijn de archangels. Overheden zijn arche. En dan praat hij over, dan zegt hij machten. Overheden en machten. Dat zijn autoriteiten, exousia. Dan zegt hij over tegen de wereldbeheersers van de duisternis van deze tijdsperk. Hij praat je over de geestelijke wezens die in deze tijdsperk eigenlijk al dat kwade in de wereld aan het orchestreren zijn. Ze zijn degene die al de kwade in de wereld in de geest orchestreren. En dan praat hij over de geestelijke machten van de kwaad in de hemelse gewesten. Laten we gaan naar Colossense. We gaan de vergelijking maken. Colossense 1 vers 16. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Laten we even lezen in de Grieks vertaling wat deze woorden nou eigenlijk precies zijn. Oké, vanaf vers 16. Dan zegt hij, door hem zijn alle dingen in de hemelen en op de aarde zichtbaar onzichtbaar geschapen. Tronen, dit is een nieuwe wat Paulus heeft toegevoegd. Tronen. In het Grieks is het woord tronos. Dus er zijn engelen die tronen worden genoemd. Die een bepaalde zitplaats hebben. Die een bepaalde autoriteit hebben. Kijk, Michaël bijvoorbeeld in het Bijbel. Als je leest in de Openbaring. Michaël heeft zijn eigen engelen in de hemel. Want de Bijbel zegt in Openbaring 12. Dat Michaël en zijn engel vocht tegen de draak. Dat is Satan en zijn engelen. En Michaël had van hem gewonnen. God vocht niet tegen Satan. God doet dat niet. God heeft Satan zelfs geschapen. Satan is geen match voor de naam van Jezus. Het was Michaël die vocht tegen Satan. Dan zegt hij, tronen en heerschappijen, dat is het woord kairos. Kuriotes, eigenlijk noem je het. Kuriotes. Dit zijn bepaalde overheden. Oké, dus Paulus voegt nog meer ranken van de engelen eraan toe. En dan zegt hij overheden en machten. Die hebben wij gezien al in het boek van Efeze. Dat zijn arches en exousia. Dat zagen wij ook in het boek van Efeze. Nou, ik heb ooit volgens mij een studie gedaan of een teachings gedaan over de ranken van de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Dat is niet voor vandaag. Volgens mij kan je dat opzoeken ergens bij ons op de YouTube-kanaal. Als het nog niet uit is gebracht, dan moet de teachings nog uitgebracht worden. Dus de Bijbel zegt hier dus vanaf vers 16 dat alles is gemaakt door Jezus Christus. Door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Jezus is 100% God. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En dan gaat hij door. En dan zegt hij, hij is voor alle dingen. Hij is voor alle dingen. Dus hij is niet geboren. Hij is voor alle dingen. Dan zeg ik, hij is de eerstgeborene. Maar dat woord is dat prototokos. Okay? Hij is de chief. Hij is de chief. Uit hem is alles ontstaan. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen bestaan door hem. Niks kan bestaan door hem. Hij houdt alles vast. Door hem is alles vastgehouden. Door hem leven wij. Door hem is de wereld nog steeds in een goede staat. Want hij houdt de zwarte kracht, alles, alles, geestelijk, fysiek, houdt hij alles vast. Alles is in zijn handen. Hij is God almachtig. En hij is voor alle dingen. Alle dingen zijn, alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Jezus is de hoofd van het lichaam, dat weten wij. Want hij zei in Matteüs 16, vers 18, ik zal mijn kerk bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hij zegt, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerste geborenen uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is de eerste geborenen uit de doden. Nou, wat betekent dat? Nou, hij is de eerste die uit de dood was opgestaan om niet meer dood te gaan. Okay, hij is de eerste die de dood heeft kunnen overwinnen. Nou, in het Oude Testament hebben de profeet mensen uit de dood opgewekt. Maar de mensen gingen weer dood. Ze waren niet als eerste opgestaan in de zin van dat ze niet dood zouden gaan weer. Jezus was de eerste die dood was gegaan en was opgestaan in een nieuw leven. Om niet meer dood te gaan. Alle anderen sterven. De profeten brachten ze terug, maar ze sterven weer. Jezus bracht zelf ongeveer 4 mensen uit mijn hoofd, die beschreven is in de Bijbel, uit de dood. Petrus bracht mensen uit de dood. Iemand uit de dood, Dorcas, bracht Petrus uit de dood. Oké, okay? Maar Jezus was de eerste, daarom de Bijbel noemt hem de eerste geborene, want hij was de eerste die dood was gegaan en die terug was gekomen om niet meer dood te gaan. Daarom noemt de Bijbel dat hij is de eerste geborene uit de dood, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dus hij is de eerste van de nieuwe schepping. Want hij was de eerste die uit de dood terug kwam om nooit meer dood te gaan. En weet je nog, toen hij terugkwam uit de dood? Toen hij verscheen aan zijn apostelen en ze dachten hij is een geest. Toen zei hij, raak mij aan. Een geest heeft geen vlees en botten. Nou, onthoud heel goed, hij heeft niet gezegd bloed. Omdat onze natuurlijke lichaam functioneert op bloed. Oké, okay? Wanneer je bloed op is, dan is je natuurlijke lichaam dood. Het leven in het natuurlijke lichaam is dood. Nou, Jezus aan het kruis werd hij doorstoken in zijn zij. En de Bijbel zegt dat bloed en water kwam eruit. Nou, water komt alleen maar uit je lichaam wanneer je bloed op is. Want je lichaam is gemaakt van, volgens mij, ongeveer 75-80% water. Wanneer we water zien uit je lichaam komen, dan betekent dat je eigenlijk dood en dood en dood bent fysiek. Doder dan dat kan je niet zijn. Oké? Okay? Nou, Jezus aan het kruis werd zijn zij doorstoken. En wat zagen ze? Ze zagen bloed en water eruit komen. Nou, wat betekende dat? Dat liet zien dat hij echt was doodgegaan aan het kruis. Nou, nu was hij opgestaan in een nieuw leven. Nog steeds in het vlees. Verheerlijkte vlees. Nog steeds botten daar. Maar geen bloed. Hoe werd zijn lichaam nu gesusteend door de Heilige Geest? En zo zullen ook onze eigen lichaam zijn wanneer wij opstaan uit de dood. We zullen opstaan op dezelfde manier zoals Jezus is opgestaan uit de dood. Of als je niet dood bent voordat de Heer Jezus terugkomt, dan wordt je lichaam veranderd in één keer. Naar een verheerlijkte lichaam. Dat noemen wij de verheerlijkte lichaam. Dat is de hoop waar we op zitten te wachten nog. De laatste redemption, de laatste verlossing is de verlossing van onze lichaam. Dat wij nu in een verheerlijkte lichaam mogen wandelen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag, want mijn tijd is weer bijna om. Ik geloof dat je gezegend bent vandaag. Morgen gaan we door met vers 19. Voor nu zeg ik God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Paulus schreef aan de christenen in Rome, in Romeinen 5 vers 8. God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. De dag waarop Jezus stierf, stonden er 3 executies gepland. Waaronder die van Barabbas. Hij was gearresteerd omdat hij tenminste 1 man gedood had in een opstand. Dat kan je lezen in Marcus 15, vers 7. Ze hadden hem gevangen genomen en nu zat hij in de dodencel te wachten om de volgende dag gekruisigd te worden. Zijn volledige naam was Jezus Barabbas. Letterlijk Jezus, zoon van de Vader. Hoe opmerkelijk. Er waren dus 2 Jezussen in dit verhaal. Maar ze konden niet meer verschillend zijn. De ene regeerde door het leven van anderen te nemen. De andere regeerde door zijn leven te geven. De echte zoon van de Vader droeg de schuld en schaamte, de vloek en schande en de doodstraf die Barabbas verdiende. Ik denk dat we Barabbas mogen zien als een vertegenwoordiger van het menselijke ras. Zijn leven, vol rebellie, geweld en dood, vertegenwoordigt onze zondige en rebelse natuur. God heeft Barabbas en ons zijn grote liefde getoond door Jezus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen we nog zondaars waren. Jij bent net als Barabbas. Zijn naam betekent zoon van de Vader. Bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven. Paulus schrijft het in Colossense 1 vers 21. Vroeger had u geen band met God. Vroeger was u hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft God, door christelijk sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan. Colossense 1 vers 21. Jezus stierf aan het kruis, dat oorspronkelijk voor Barabbas was bedoeld. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. De vraag is of jij begrijpt dat Jezus de straf die jij verdiende gedragen heeft, zodat jij vrij tot God de Vader mag gaan.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio staat aan.
0: Dit
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem, dan wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder en een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
9: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid nu heel persoonlijk voor degene die deze woorden hoort. U kent precies wat hij of zij met niemand bespreekt. U kent de strijd achter gesloten deuren. U kent de vermoeidheid van steeds opnieuw hetzelfde gevecht. Daarom vraag ik u niet om oppervlakkige verlichting. Ik bid om werkelijke vrijheid. In de naam van Jezus Christus spreek ik tegen alles wat deze persoon probeert terug te trekken naar slavernij. Verlies je grip. Iedere keten van angst, bitterheid, verslaving, zelfveroordeling en hopeloosheid, breek. Iedere stem die zegt, dit zal nooit veranderen. Ik ontzeg die leugen haar gezag. En ik spreek tot jou, richt je hoofd op. Jezus Christus heeft je niet geroepen om je hele leven gevangen te blijven in datgene waarvan hij je wil bevrijden. Vader, laat het volbrachte werk van het kruis werkelijkheid worden in ieder gebied van dit leven. Geef kracht om te vergeven, moed om los te laten en geloof om te ontvangen. Ik spreek vrijheid. Ik spreek herstel. Ik spreek een nieuwe gehoorzaamheid aan Jezus Christus. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik, mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn vader en zijn werk volbreng. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Japan kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: God Radio. Het geluid van hoop.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
13: Apparently the best writing comes straight from the heart.
14: So what's in your heart?
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Perfectly. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: God Radio. Baken van licht.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
13: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Dat betekent dat we voortaan iedere eerste vrijdag van de maand de top 33 aan je gaan laten horen. De christelijke top 33 gaat dus ook in dit programma aan je oren voorbij razen. Want we hebben weer een gloednieuwe editie voor je. Die je overigens natuurlijk weer gewoon volledig terug kan vinden op christelijketop33.nl. Dat zometeen in het programma. We begonnen met God's Warrior, You Got My Heart. En verser krijg je ze bijna niet. Die plaat verscheen afgelopen vrijdag pas, ja. En we blijven nog eventjes in de tips. Straks Limo Blaze samen met Seth Sleuter. Die combinatie begint meteen internationaal wat los te maken. What I Believe kwam in Engeland namelijk direct de Christian en Gospel top 10 binnen. Gewoon zomaar, omdat het kan. Ja, dat zijn de leuke berichten. Hey, eerst Novski. Dit is zijn nieuwe single, Fry.

hoorde Limo Blaze en Seb Sleuter met What I Believe in de weekendshow op Gas Radio. Ik moest even denken hoe in mijn programma ook alweer. Nee hoor, dat is maar gekkigheid. Dit is de weekendshow en zometeen de christelijke top 33 in dit programma. Ja, het is weer helemaal terug. Een maand geleden begonnen we met de eerste editie sinds lange tijd. En ja, vanaf nu doen we dat dus iedere eerste vrijdag van de maand. En dit is een eerste vrijdag van de maand. Dus zometeen gaat hij jouw kant op komen. Goed, ja, What I Believe dus, het nummer wat je zojuist hoorde. Het is nog geen 3 weken uit en in Engeland dus al meteen binnengekomen op nummer 5. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Nee, dat kan ik je wel vertellen. Dus ja, wat ook wel bijzonder is, dat we dus over een plaatje of 3 met de christelijke top 33 gaan beginnen. Ik zeg het toch maar eventjes, je hoeft helemaal niet zo lang te wachten. Het gaat er zo meteen aankomen. We zijn nog heel eventjes bezig met de tips in de aanloop naar, zoals het dan heet. En die volgende die ik voor je heb klaarstaan is ook nog steeds een tip dus. Maar dat heeft Jamaica wel behoorlijk diep in het DNA zitten. Stephen Malcolm samen met Soul Rebel Marley. Ja, dat is dus echt inderdaad de kleinzoon van Bob Marley. Holy Water ging zelfs in première op Bob Marley's eigen Tough Gong Radio. Ik ken het hele station niet, maar ik vermoed dat het niet heel erg christelijk zal zijn. Het nummer Holy Water is dat overigens wel. Of dat schijnt het te zijn, dat gaan we zo meteen horen. Daarna Sidney Alexander en Jackie Hill Perry. Maar nu eerst gaan we eventjes over naar Jamaica met Stephen Malcolm en Soul Rebel Marley. Holy Water.

luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Zojuist hoorde je Jackie Hill-Perry met Clean. Een gloednieuwe single is dat. En ja, daarmee zijn overigens ook meteen alle tips voorlopig wel eventjes de revue gepasseerd, zeg maar. En dan gaan nu toch wel echt de echte cijfers.

0: Play. Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: Ja, daar is hij weer. De top 33. De christelijke top 33. Zoals je vorige maand ook al hebt kunnen horen, staat hij ook nu weer volledig gepubliceerd op christelijketop33.nl. Daar kun je de hele lijst terugvinden en ook alvast pieken wat er op nummer 1 staat. Ik zou het niet doen, dat houdt de spanning er toch een beetje in. Zeg maar. Ja, gewoon. Ja. Goed, de top 33 dus. We hebben een gloednieuwe versie gemaakt voor de maand september. En die maand september is natuurlijk volledig samengesteld op al die streams en views. De daadwerkelijke streams en views.

0: binnenkomers. Op 33 We Are Messengers en Room For You. Dat komt van het nieuwe album Halfway Home. Dat later deze maand verschijnt. Dus ja, ik zou zeggen, ga even lekker achterover zitten. Want die plaat gaat gewoon lekker jouw kant op komen. We gaan die grote hitmachine weer opstarten. Dit is de top 33.
1: Dit is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: En Wilson hoorde je zojuist voorbij komen in de christelijke top 33. Een nieuwe binnenkomer op 32 met Who I Am To You. Ja, ik moest toch eventjes twee keer kijken. Want vorige maand, ja, als je het een beetje goed hebt geluisterd, dan ja, hoorde je een Ann Wilson op nummer 33 toen. Ja, vorige maand op 33 Ann Wilson met Cole Swindle en Still Do. Maar dat Still Do, ja, dat heeft het gewoon niet goed genoeg gedaan. Is ook weer gewoon uit die top 33 verdwenen. En deze maand komt Ann Wilson gewoon alleen, zonder met iemand erbij. Dus gewoon nieuw binnen met Who I Am To You. En ja, dat is dus echt een daadwerkelijke positie. Want wij baseren onze lijst niet op basis van airplay of op de industry push, hè, zoals het dan heet. Maar gewoon op de daadwerkelijke luistercijfers. Dus wat jullie hebben geluisterd, dat hoor je terug in de christelijke top 33. Goed, blijkbaar hebben we deze maand bij de voordeur geen partier gezet. Want ja, ook op nummer 31 komt rechtstreeks iets nieuw de lijst binnen. Voor King & Country met, ik denk dat je het uitspreekt als L. Hè, zo zeggen we dat. Allemachtige. L. En die is hier in Nederland inmiddels trouwens ook al live uitgetest. Want Joel en Luke speelden hem vorige week nog in Ahoy Rotterdam. Rotterdam, ja. Daarna eindelijk iemand die vorige maand ook al in de lijst stond. Hulvey & Corner, Price en Automatic stond vorige week nog op 32. En deze, vorige maand op 32. En deze maand pakken ze toch even twee plaatsen winst. Want ze gaan naar nummer 30 toe. En op 29 wacht alweer een nieuwe binnenkomer. Het is ongelooflijk. Maar eerst voor King & Country.
1: Nummer 31.

0: L. Limebare met Give Me Joy. Je hoorde hem zojuist nieuw binnen op 29. De dochter van Martin Smith. Ja, ik zeg het toch maar even. Hè. Ja, de Martin Smith van Delirious. Ja, die ooit zo populair was. En ja, dat is zijn dochter die, ja, die is net zo populair. Dit wordt best wel interessant, want ja, waar ze bij ons voorzichtig op nummer 29 binnenkomt, staat diezelfde plaat in de officiële Britse Christian en Gospel Chart inmiddels al 5 weken achter elkaar op nummer 1. Dus ja, deze zou de komende maand zomaar eens stevig kunnen gaan doorstoten. Maar je weet het niet, hè, want die Britse Christian en Gospel Chart zou natuurlijk ook wel zeer hevig beïnvloed kunnen zijn door industry push en airplay. En airplay betekent dus gewoon dat radiostations hem heel veel draaien. En dan gaat dat dus stijgen, zeg maar. Ja, dat, ja, Dat is toch niet helemaal zoals het hoort, vind ik. Hè? Het gaat om wat jullie luisteren en niet om wat radio-dj's luisteren in een studio. Yo. Goed. Over Kane gesproken. Ja, die pakt deze maand ook wel lekker winst, zegt. Living Water stond in augustus nog op 31. Nu 3 plaatsen winst. En door naar nummer 28. En daarna krijgen we de eerste echte forse daler van deze lijst. Maar nu eerst Kane, Living Water.
1: Nummer 28.

De christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert. Top 33. Nummer 27.

0: Au, Toby Mac en Gio. Ja, met Lord It Feels Good. Vorige maand nog op nummer 15. Deze maand kukelen ze dus helemaal omlaag naar nummer 27. 12 plaatsen eraf, zeg. Daarmee krijgt deze plaat voorlopig een van de hardste tikken in de nieuwe top 33. Ja, zo gaat het dan soms. Als jullie minder luisteren, ja, dan gaat hij gewoon genadeloos omlaag. Ook de nummer 26 levert iets in, maar een stukje minder dramatisch. Torren Wells stond vorige maand nog op 24 met What a Miracle Feels Like. Twee plaatsen verlies deze maand, dus nu op nummer 26. Torren Wells, What a Miracle Feels Like. Wij gaan er ondertussen even uit voor de reclame en het nieuws. En daarna zijn we graag weer bij je terug met het volgende deel van de top 33.
1: Nummer 26.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.
1: Top 33!
0: Nummer 25.

0: Miracle. Drie plaatsen winst voor die plaat overigens. Vorige maand stonden ze nog op nummer 28 en nu dus op 25. En daarmee staan de Broers deze maand twee keer in de top 33. Op 31 hoorden we eerder al de nieuwe binnenkomer L. En ja, op nummer 25 dus hun plaatje Miracle. Ja, nou goed. Hoe goed kun je het hebben? Hè? 24 gaat het juist de hele andere kant op. Ja, de plaat die nu op nummer 24 staat. Ja, dat is KB en No Big Deal. En die stonden vorige maand nog op nummer 20. Ja, zij leveren dus gewoon vier plaatsen in. Vier plaatsen verliest dus voor God A Reason. En daarna wordt de klap toch nog een klein stukje groter. Maar eerst KB en No Big Deal, God A Reason.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: Oef, ja, Bailey Zimmerman en Brandon Lake met Just Believe. Vorige maand nog stevig op nummer 11 met een lekkere plaat, dachten we. Ja, nu op nummer 23. 12 plaatsen verlies in één maand. En daarmee is dit toch wel een van de grootste dalers van de nieuwe lijst. En nummer 22 levert ook al terrein in. Tate Watts stond met When I Pray op nummer 16 en zak maar liefst 6 plaatsen. Ja, dat is toch minder erg dan 12 plaatsen omlaag kukelen. Hè? Daarna draaien we het bord compleet om, want op nummer 21 staat iemand die juist 9 plekken omhoog schiet. Maar eerst Tate Watts.
1: Nummer 22.

0: Dit is de christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.
1: Top 33!
2: Nummer 21.

draaien zijn. Jamie McDonald hoorde je zojuist met Won't Let Go. Twee plaatsen gaan ze naar beneden, namelijk van 18 naar nummer 20. Maar Jamie is voorlopig nog niet verdwenen uit deze lijst. Sterker nog, we komen haar straks nog een keer tegen. En dan een behoorlijk stuk hoger. Nou, dat ga je er zo meteen horen. Op 21, daarvoor Micah Tyler met een van de sterkste stijgingen van deze maand. Perfectly gaat van nummer 30 naar 21, maar liefst 9 plaatsen winst. En op nummer 19 krijgen we opnieuw iemand met 2 platen in de lijst. Thorin Wells hoorden we in het vorige uur al op nummer 26. Breathe On It stond vorige maand nog op 13. Maar moet er 6 inleveren. Ja,

0: Jack Williams en Ben Fuller, Wait For Me, die mogen 3 plaatsen bijschrijven, zeg maar, op hun account. Van 21 naar nummer 18 maar liefst. En nu komen we bij een plaat die helemaal nergens heen gaat. Nee, dat klinkt onaardiger dan ik bedoel, maar het is eigenlijk best wel goed. Tiki Lau stond vorige maand op nummer 17. Hij kwam vorige maand binnen op nummer 17. En deze maand staat hij weer precies op nummer 17. Maar dat betekent wel dat Spirit Breakout zich gewoon staande houdt tussen al die grote Amerikaanse namen die de muziekindustrie achter zich hebben staan, die de radiostations achter zich hebben staan, die helemaal grijs worden gedraaid overal. En dan heb je een Tiki Lau die eigenlijk gewoon op vrijwel geen enkele christelijke radiozender wordt gedraaid en toch op nummer 17 staat. Ja, perfect. En daarna komt er wel beweging overigens. 7 plaatsen zelfs. Maar daar ga ik je nog even voor in spanning houden. Eerst gaan we gewoon lekker Tiki Lau draaien. Dit is Spirit Breakout.
1: Nummer 17. Oh,

0: kind ergens op te lijken. We the Kingdom met Rescue Me, vorige maand nummer 25 en nu gewoon naar nummer 15. 10 plaatsen omhoog en daarmee een van de hardste stijgers van september. En ook Jeremy Camp doet eigenlijk uitstekende zaken, zeg maar. Revival ging vlak daarvoor van 23 naar 16. 7 plaatsen winst. Dus 2 platen achter elkaar die samen 17 plekken omhoog bewegen. Doe ze lekker. Op 14 komen we Jamie McDonald voor de 2e keer tegen. 1 No Way doet het beter dan Won't Let Go. Maar deze maand wel levert ze wel 2 plaatsen in. Ja, van 12 naar 14. Nou, staat nog steeds heel erg dicht natuurlijk in de buurt van de top 10. Ja, laten we eerlijk zijn. Jamie McDonald, Ain't No Way.
1: Nummer 14.

0: Matthew West met Good. Kleine stap, maar wel de goede kant op. Van 14 naar nummer 13, één plaatsje gestegen. En er komt meer nieuwe muziek met hem aan. Op 25 september verschijnt zijn nieuwe album Jesus is King. En volgens West zelf gaat Good over iets waar hij lang mee geworsteld heeft. Genade behandelen alsof je die eerst moet verdienen, terwijl genade juist een geschenk is. Doet me toch denken aan Efeze 2 vers 8 en 9. Wij zijn inmiddels aangekomen bij de nummer 12. Vorige maand stond deze nog in de top 10. Op nummer 10 om precies te zijn. Twee plaatsen verliezers. Elevation Worship met Tiffany Hudson en Chris Brown. So be it.
1: Nummer 12.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Oké. Ik beloof het je. Ik heet je nu voor het allerlaatst welkom vandaag. Ja, het derde uur is begonnen. Welkom bij de weekendshow waar we op dit moment de christelijke top 33 aan het draaien zijn.

0: Top 33. Geen airplay, geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend. Top 33.
1: Robin Price. En in onze christelijke top 33 van deze week, deze maand, deze week, het is grapweek, het is maand, het is tegenwoordig een maandelijkse lijst. En daar moet ik toch eventjes even wat reclame voor maken trouwens, even snel. De top 33, de christelijke top 33, wordt voortaan op iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden. En daarnaast ook gepubliceerd op christelijketop33.nl. Dus als je die hele lijst nog even na wil kijken, ga je naar christelijketop33.nl. Goed, Tate Butts met My Defender. 8 plaatsen winst, van 19 naar nummer 11 ging hij. En daarmee heeft hij deze maand 2 platen in de top 33. When I Pray hoorden we namelijk al eerder op nummer 22. Maar als je denkt dat 8 plaatsen al lekker gaat, nou wacht maar even. Want op nummer 10 komt iemand de top 10 binnen met een sprong van maar liefst 12 plaatsen. Ja. Daarna Elevation Worship en Chandler Moore, die juist wat terrein moeten prijsgeven. Ja, ook dat gebeurt soms. En ja, ik vind sowieso dat die Elevation toch wel aardig die top 10 aan het domineren is. Dus ik bedoel, heel erg is het ook weer niet. Hè? Maar ja, goed. Dat terzijde. Eerst de hoogste nieuwe top 10 notering van deze maand. Dit is John Reddick en Holding On. Tussen haakjes, Praise God.
0: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: Elevation Worship en Chandler Moore met Alleluia. Vorige maand nog op nummer 5, nu op nummer 9. 4 plaatsen verlies voor deze hele zielige mensen. Inmiddels, nee hoor, top 10 zijn ze nog steeds. Kom op, doen het nog steeds lekker. Daarvoor dus John Reddick en dat is andere koek. Van 22 naar nummer 10. Ik zei het eerder al, 12 plaatsen winst. En daarmee een van de grootste stijgers van september. En ook op 8 gebeurt er helemaal niks eigenlijk. Brandon Lake en Nick Jonas stonden vorige maand op nummer 8. Die denken van, nou, ik vind het eigenlijk wel prima hier. Dus die blijven gewoon lekker staan, want het bevalt daar wel. Het bevalt uitstekend zelfs. Want The Author, ja, dat is de plaat die daar nog steeds staat. Op nummer 7, 3 plaatsen verlies voor Elevation Rhythm en Lizzie Morgan. En daarna alweer Joshua Queen. Ja, je komt er gewoon niet vanaf. Eerst Brandon Lake en Nick Jonas. Dit is The Author.
1: Nummer 8.

0: Crowded.
1: Joshua Queen met Make Heaven Crowded. Eén plaats omhoog van 7 naar nummer 6. En daarmee begint iets op te vallen aan de absolute top van deze lijst. Want Joshua Queen staat 2 keer in de eerste 6. En Forrest Frank gaat exact hetzelfde kunstje uithalen. Op nummer 7 hoorden we Elevation Rhythm en Lizzie Morgan met Thank God I'm Free. 3 plaatsen verlies, van 4 naar nummer 7 gingen zij. Brandon Lake en Nick Jonas bleven daarvoor muurvast op nummer 8 staan. Maar vanaf nu de top 5. En die begint met Forrest Frank. Vorige maand op nummer 6, deze maand eentje erbij. Nummer 5, Two Step The Enemy.
2: Nummer

0: Door de Forrest Frank met OK. En dat was de nummer 2 van deze maand. En daarmee is het helemaal tijd geworden voor een overzicht van de top 10 van deze maand.
1: De bovenste 10 platen nog even voor je op een rijtje.
0: Op nummer 10 vonden wij John Reddick met Holding On tussen haakjes Praise God. Het was een plaat die vorige maand nog op nummer 22 stond en 12 plaatsen omhoog ging. En lekker blijft bivakeren, zeg maar. Nummer 9, vorige maand nog op nummer 5, 4 plaatsen gedaald. Elevation Worship featuring Chandler Moore en Alleluia. En op nummer 8 een zittenblijver voor Brandon Lake en Nick Jonas met The Author. Op nummer 7 een plaat die vorige maand nog op nummer 4 stond. 3 plaatsen gedaald. Elevation Rhythm en Lizzie Morgan met Thank God I'm Free. Op nummer 6 vorige maand nog op nummer 7 1 plaats winst Joshua Queen met Make Heaven Crowded. Op nummer 5 een plaat die vorige maand op nummer 6 stond. Ook 1 plaats winst voor Forrest Frank met Two Step The Enemy. En op nummer 4, vorige maand nog op nummer 9, 5 plaatsen winst voor Dex en God Can You Hear Me. Joshua Queen weer, Demons, die stond dus vorige maand op nummer 2 en deze maand op nummer 3. Ja, 1 plaatsje verlies geleden.

0: is dezelfde plaat die de vorige week of vorige maand ook al stond. En de maand daarvoor ook al stond. Het is een plaat die overal ter wereld op dit moment gewoon helemaal bovenaan de hitlijsten geplakt staat. Dit is Elevation Rhythm en Washed.
1: Nummer 1.

Achterin volgens hoorde je zojuist onze absolute nummer 1 van deze maand. Dat was natuurlijk niemand minder dan Elevation Rhythm en Washed. En een plaat die vorige maand en de maand daarvoor ook al op nummer 1 stond en staat. En zal staan, denk ik, voor volgende maand. Je weet het niet, het zou zomaar kunnen. Goed, daarna de plaat die je zojuist hoorde. Dat is dan weer een tip, want onze top 33 is inmiddels helemaal gedraaid. House of Purpose met Change My Heart is een gloednieuwe single. En ja, en als we het dan hebben over verse muziek. Deze verscheen dus pas op 27 augustus. Dus die is echt gewoon nog maar een weekje oud. Ja, de top 33 zit erop. Maar we hebben nog 2 tips voor je. Voordat we deze weekendshow dan toch echt weer klaar is. Ja, je kunt weer opgelucht ademhalen. De volumeknop kan weer iets omhoog. Hè? Wij sluiten af met hip-hop. Ja, eerst Miles Minnick, Lou de 3-Day en Mike Zo met DJMB. Ook splinternieuw, afgelopen vrijdag verschenen. Ja, Miles Minnick, die kun je even onthouden, DTMB. Zo, dat is eventjes hoe je het plaatje zeg maar in het Nederlands zou uitspreken. Daarna Reese, Alexine en Young Chris met God Did That. Die plaat verscheen op 21 augustus en staat inmiddels bovenaan Spotify. Spotify's eigen Rhythm and Praise playlist. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Dus nog 2 keer nieuw spul. En daarmee ga ik je dan toch echt achterlaten voor deze week. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar de weekendshow en naar de christelijke top 33. En je weet het, als je nog eventjes wil nakijken hoe die top 33 er ook weer uitzag, dan ga je natuurlijk naar christelijketop33.nl, waar je overigens niet alleen de top 33 vindt, maar ook de tip 12, de EDM top 12, de Nederlandstalige top 12, de Praise and Worship top 12. Het is gewoon één groot feest.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekendshow. The
1: Weekendshow. 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is Guard Radio.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Wat hou ik toch veel van de apostel Paulus. Vandaag zegt hij tegen ons: we weten dat ons oude bestaan met Christus gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Romeinen 6, vers 6. Wist je dat Paulus zich de grootste van alle zondaren noemde? De minste van de apostelen? En de allerminste van alle heiligen? Maar nadat hij de levende Jezus ontmoette, ontdekte hij dat hij niet langer een slaaf van de zonde kon blijven. De slaaf van de zonde was samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan zijn zondige bestaan. Nu werd zijn leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je met Christus gekruisigd bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij. Dat gaan we vandaag ontdekken. Vroeger was je een slaaf van de zonde en kon je niet anders dan zondigen. Nu is de macht van de zonde in jouw leven gebroken en ben je vrij om goede keuzes te maken. Hoe gaat dat in zijn werk? De Heilige Geest die in jou woont wil je daarbij helpen. Hij staat je elk moment van de dag bij om de juiste keuzes te maken. Als je naar hem luistert en hem gehoorzaamt, sterven je oude verlangens. Je mag leren elke dag Galaten 5 vers 16 toe te passen. Waar staat: laat je leiden door de geest, dan ben je niet meer gericht op je eigen begeerte. Maar als jij ervoor kiest om weer onafhankelijk van God te handelen, zul je zonder meer terugvallen in de zonde. Daarom wil God dat je zijn genade en het geschenk van gerechtigheid van hem aanneemt. En dat je het gaat uitpakken. Hoe? Door te geloven wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dan ga je ontdekken hoe overweldigend rijk je bent in Christus. De geest van genade bewerkt een levensstijl in jou die veel heiliger en aangenamer is voor God dan het perfect naleven van regels en wetten.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekendshow.
9: The Weekendshow.
10: Guard Radio. Waken van licht.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Counting down.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.